0: Het is nu 3:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huiden niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en 2 agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yeah! Fuck!
1: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
2: Coffee black.

0: Het is nu 5:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. En het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De oorzaak van de brand in het verdeelstation van Tennet in Meeden is nog onduidelijk. De netbeheerder doet daar onderzoek naar. Ook koelen medewerkers het station nog, zegt Dirk Volkers van Tennet.
5: We hebben nog wel warmte in het station, dus wij houden het nog steeds bij wat er aan de hand is. Koelen af en toe ook, maar de brand is over.
4: Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een automobilist in Groningen. Gebeurt op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg. Het slachtoffer is behandeld in een ambulance. En de eerste klasser Be Quick is gisteravond uitgeschakeld in de eerste voorronde van het landelijke KNVB-bekertoernooi. De Groningers verloren thuis met 2-0 van AFC uit Amsterdam. Maar Be Quick kreeg zeker kansen, zag aanvoerder Hugo Stoker.
6: Klopt. Ik vond sowieso dat wij zeker de eerste helft aan de bal best nog wat kansen inderdaad creëerden. De tweede helft vanuit de counter wel iets meer. Uiteindelijk zie je gewoon individuele klassen bij hun natuurlijk. Die eerste goal en uiteindelijk die tweede goal ook. Ja, dat maakt uiteindelijk het verschil in deze pot.
4: Meer nieuws straks om 6:30.
7: Radio Noord.
1: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, woensdagmorgen op de grens van nacht en dag is dit de start van de ochtendploeg. Halverwege deze week alweer. Nou, welkom dan maar.
8: Goedemorgen, hallo.
9: Goedemorgen,

0: Billy Joel aan het begin van de ochtendploeg en Tell Her About It. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 2 september. We beginnen droog vandaag, zoals de verwachting. In de middag kans op een bui, misschien wel onweer daarbij. En het wordt 20 tot 22 graden vandaag, straks zo rond 7:15. Hoor je Harma Boer hier. Zeg in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Straks is het leuk om nu al even te vertellen. Onze vroege vogel bellen we met iemand voor wie het eigenlijk heel laat is. Vorige week kregen we namelijk een appje toen we de maansverduistering hier hadden. En wij er niks van zagen omdat door de bewolking de maan volledig verduisterd was. Daar kregen we foto's uit Bolivia. En daar woont Geert Hoekstra, die woont er al zo'n 20 jaar, komt uit Thesingen. En zeiden we, mogen je bellen als vroege vogel? Nou, dat gaan we straks even doen.
2: Ja,
0: dat is leuk, toch? Over 4 maanden, dan is het al 2027.
2: Ja, hou maar op.
0: En dan hebben we oud en nieuw achter de rug. En de grote vraag is natuurlijk, wordt er dan wel of niet veel vuurwerk afgestoken? Nou, het RTL Nieuwspanel heeft een onderzoek gedaan. Want er zijn nog best veel mensen die vuurwerk thuis hebben liggen nu. En dat is een campagne, daar hoor je ook in allerlei reclames voorbij komen. Dat is een inleverbus, rijdt door Nederland. Die stopt op 34 plekken in deze periode. En dan kun je gratis en zonder boete vooral ook je vuurwerk inleveren als je dat nog hebt. En er zijn best veel mensen, zo blijkt uit het onderzoek, die hebben nog vuurwerk.
2: Ja.
0: Ik hoop niet onder het bed, denk ik dan maar. Ja. En die hebben dat vorig jaar bijvoorbeeld, zo melden ze al, ingeslagen. Omdat het dit jaar niet meer te verkrijgen zou zijn. Mm-hmm. Of die hebben dat nu al gehaald in Duitsland. En een groot deel van de mensen, blijkt uit het panel, die zeggen van ja, ik ga dat dus niet inleveren.
2: Nou, een groot deel, echt mega veel. Volgens mij was het 96% of 97%, toch?
0: Nou, ietsje minder wel. 3 op de 10 überhaupt heeft vuurwerk in huis, maar die het vorig jaar ook afgestoken heeft. En ongeveer de helft daarvan zegt van nou, ik ga dat niet inleveren. Anderen weten het nog niet, bijvoorbeeld. Nou ja, zo gaat het een tijdje door.
1: Nou, ik denk dat ze dat ook wel een beetje verwacht hadden van tevoren. Alleen ja, goed, alles wat ingebracht wordt is natuurlijk weer mooi meegenomen.
0: Dat misschien ook wel, ja. En het blijft natuurlijk wel illegaal als je het af gaat steken. Ja. Hoe wordt daar dan mee omgegaan? Dus ik ben echt heel benieuwd naar de jaarwisseling. Het is nu de gelegenheid in ieder geval om het in te leveren. Maar goed, volgens het onderzoek wordt dat een lege bus die rond gaat rijden.
2: Ja, hij was al in Zeeland. Ik geloof dat er 11 kilo was ingeleverd.
0: Oh ja, ja, dat is gemiddeld op een bed liggen.
2: Dat was niet heel veel. Nee.
0: Het is 2 september. Vandaag in 1987 presenteerde Philips wereldwijd de CD-video. Combinatie van HD-video en digitaal geluid. Dat is nooit echt een heel groot ding geworden.
1: Nee, maar het was wel allemaal nodig geweest om uiteindelijk bij een DVD en een Blu-ray en dat soort dingen te komen.
0: Ja,
1: die ontwikkeling.
0: Maar deze uitvinding hebben we niet heel veel gebruikt.
1: Nee.
0: En vandaag in 2021, nu 5 jaar geleden, bracht ABBA na 39 jaar weer een nieuw album uit. In Stockholm werden ook 2 nieuwe nummers gepresenteerd. I Still Have Faith in You en Don't Shut Me Down. Het album werd iets later uitgebracht. En ze gingen ook nog op concert, nou ja, een soort van met hologrammen. De Avatars werden die genoemd. Nou ja, er kwamen wel veel mensen op af. Maar die nieuwe nummers, de fans kochten het wel, luisterden het ook. Maar echt een grote hit werd dat toch ook weer niet, volgens mij.
1: Maar dat zou wel heel moeilijk zijn, hè?
0: Ja, nou ja.
1: Om daar overheen te komen, over al die hits.
0: Is het leuk om dan nog even de liedjes nog een keer te draaien? Ja.
1: Een oude of een nieuwe?
0: ABBA, een nieuwe. Ja.

0: toch nog wel ABBA, volgens mij, deze van 5 jaar terug. ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Ja, in zekere zin een late vogel vandaag. Geert Hoekstra, goedemorgen, goede nacht voor jou.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij woont in Bolivia, Geert?
2: Klopt, ik woon in vlakbij Buena Vista in Bolivia.
0: En hoe laat is het bij jou?
2: Het is hier nou net na middernacht.
0: Oh, dus jij gaat zo op bed?
2: Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja. We hebben contact met jou gekregen vorige week toen jij ons wat foto's stuurde van de maansverduistering die jij wel kon zien en wij hier niet, omdat hier nogal bewolkt was. En toen zei ik, nou, vind het wel leuk om even een keer met je te bellen. Want jij woont al 20 jaar in Bolivia?
2: Ja, zo'n beetje wel. 20 jaar net geweest, ja.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Ja, ik was al vrij jong boer geworden in Nederland, in Thesingen. Mijn vader is jong overleden. En op een gegeven moment, het was altijd wel mijn droom om boer te worden. Maar ik begon toch wel een beetje te jeuken of Nederland wel mijn plek was om boer te zijn. En toen ben ik dus wat gaan rondkijken. En dat was Latijns-Amerika, dat trok mij heel erg.
0: En waarom? Waarom Latijns-Amerika?
2: Het is hier heel wijd. Je hebt hier heel veel ruimte. En de prijzen waren goed. Goedkoop om te beginnen.
0: Ja. Dus hoe gaat dat dan? Ben je gewoon maar vertrokken naar Bolivia?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ben eerst nog wel. Ik ben wel mee geweest met een agrarische tour. Maar uiteindelijk wel gewoon alleen weggegaan. En hier uiteindelijk wat gekocht.
0: Ja. En nu ben je boer in Bolivia?
2: Ja, klopt. Ja. Ik melk koeien hier.
0: En hoe is leven daar?
2: Ik vind het hier wel lekker, relaxed. Je hebt hier ook wel bureaucratie, maar je hebt niet zoveel controle. Je bent wat vrijer.
0: Ja, want wat voor boer ben je?
2: Melkvee.
0: Melkvee heb je daar.
2: Ja.
0: Bolivia, een beetje ingeklemd zeg maar, tussen Brazilië, Peru, Paraguay, Argentinië, die hoek zeg maar. Hè? Daar zit Bolivia.
2: Ja, we zitten in het hart van Latijns-Amerika.
0: Ja. Hoe heb je daar verder dan je leven opgebouwd als grunniger?
2: Ja, nou, je gaat dus uiteindelijk ergens wonen en dan kom je wel in contact met de buren, met andere mensen, met mensen van je sector.
0: Ja.
2: Dat gaat eigenlijk op zich best wel gemakkelijk. De mensen hier zijn ook wel gastvrij, hoor.
0: Ja, want wat voor taal spreken jullie daar?
2: Spaans.
0: Spaans, en dat spreek jij inmiddels ook?
2: Ja, dat hoop ik toch wel, dat ze mij een beetje begrijpen, oh, ja.
0: En ben je nog steeds alleen of heb je daar ook iemand ontmoet?
2: Ik heb hier een vrouw.
0: Een Boliviaanse vrouw? Of zeg je dat zo?
2: Een Braziliaanse.
0: Je maakt het nog weer ingewikkelder, Geert. Hoe kom je daar nou weer? Hoe is dat dan gegaan?
2: Ja. Zij is ook naar Bolivia verhuisd en daar kwamen wij bij elkaar tegen.
0: Ja, een mooi man. En kom je nog wel eens in Grun of in Thesingen?
2: Sinds ik weg ben gegaan, ben ik niet meer terug geweest.
0: Echt niet? Nooit meer?
2: Nee.
0: Maar je hebt wel wel Radio Noord nog aanstaan.
2: Ja, dat is dan sinds kort. Mijn zuster die woont in Amerika, die heeft daar een melkveebedrijf. En die stuurde mij een link toe waar je dus een heleboel radiozenders op hebt. En ik dacht van, goh, dan ga ik toch eens even kijken naar de Nederlandse zenders die ik eerder in Groningen dus wel beluisterde.
0: Ja.
2: En in Nederland luisterde ik dan veel naar 3FM. Ik vind nou Radio Noord veel, veel mooier, veel interessanter.
0: Nou, wat leuk. Alleen voor jou, kijk, als ik
2: dat
0: goed
2: hoor. Dat is niet zozeer om een dikke veer in je kont te steken. Maar,
0: zo voelt hij nog. Nee, maar dat is wel leuk. Alleen voor jou, Steven, als wij zeggen goedemorgen, maar jij denkt, nee, dat is bij mij is het al goedenacht, zeg maar. Het is helemaal anders, een ander ritme.
2: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Ja. Wat leuk, Geert. Leuk jou even een keer gesproken te hebben.
2: Dat was inderdaad leuk.
0: En wat rusten voor zometeen.
2: Ja, dankjewel. En veel plezier met de uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hoi.
2: Ja, oké.
0: Hoi.
1: De vroege vogel. Bij
3: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.
4: Marieke Schenk met

0: Lovers in the Air. Het is 6:55. Straks het Groningse nieuws. Nu eens kijken naar het nieuws buiten Groningen. Want inwoners van Overasselt in Gelderland mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven weer ingetrokken. Die oproep kwam er omdat ze niet wisten of ze nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen na de schietpartij gisternacht. Deze mensen waren gisteravond toch op straat. Ze moesten boodschappen doen.
1: Ja, klopt. Ja, we moeten toch eten.
2: Nee, wil dat een keer iets.
3: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
2: Moet ik dan 2 weken lang binnen blijven en hoop dat ze een keer weggaan?
4: Ik ben niet zo bang aangelegd wat dat betreft. Ja, wat willen ze doen? Die zijn natuurlijk allemaal al gevlucht. En de politie had de weg goed afgezet, dus ik ben eigenlijk nergens bang voor.
0: Een van de 2 agenten die werden neergeschoten in Overasselt raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol gisteravond in het tv-programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
5: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de 2 is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
0: Vannacht is er nog extra gesurveilleerd. En vandaag gaat de politie verder met het onderzoek, waarbij in ieder geval 1 iemand om het leven kwam gisteren in Overasselt. Andere zaken, leukere zaken dan, herken je Van Halen. Amerikaanse band Van Halen en de drummer daarvan, Alex Van Halen, is gisteren geritten in Nijmegen, daar waar hij geboren is. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière, is te horen bij de Gelderlander.
6: Van Halen has also written a remarkable chapter in the history of rock music. If the one hand, the myth.
0: Ja, Alex Van Halen samen met zijn broer Eddie groeide hij op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Het Groningse nieuws, als gezegd, komt eraan. Rob, wat zit daarin?
7: Ja, voor Be Quick is het toernooi om de KNVB-beker voorbij. Zometeen de reactie van trainer Paul Ravenau.

0: George Ezra op de bijrijderstoel. Onderweg naar het nieuws van 6:30 met Shotgun. Nou, het is 6:30. Komt mooi uit. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De oorzaak van de brand in het verdeelstation van Tennet in Meeden is nog onduidelijk. Medewerkers van de netbeheerder doen daar onderzoek naar. Gistermiddag kreeg de brandweer het vuur onder controle, maar het verdeelstation wordt nog wel nagekoeld door Tennet. Door de brand werd een transformator verwoest, vertelt regiomanager Dirk Volkers.
2: Wat er is gebeurd, dat is dat er een dwarsregeltransformator is uitgebrand. Dat kun je inderdaad op de beelden ook goed zien. Maar wat exact de schade daarvan is, dat zijn we nog aan het onderzoeken. Het betekent dat we een aantal activiteiten niet kunnen doen, maar voor de stroomvoorziening betekent het gelukkig helemaal niks. Wij hebben ons net zo uitgeregeld dat dit kan. We moeten natuurlijk weer gaan repareren, maar de stroomvoorziening gaat gewoon door. De omgeving heeft ook stroom en dat zal ook zo blijven.
1: Voor omwonenden was er gisteravond een informatiebijeenkomst in dorpshuis De Rode Beuk. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg in Groningen. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist. De motorrijder is ter plaatse behandeld in een ambulance. De weg was vanwege de hulpverlening en het onderzoek enige tijd gedeeltelijk gestremd. In het Lauwersmeergebied is zaterdag een ernstig verzwakte jonge otter gered. Vogelaars troffen het diertje van zo'n 3 maanden oud aan in het gras en waarschuwden de dierenopvang. Inmiddels gaat het een stuk beter met de otter, die in een paar dagen tijd al 0,5 kilo is aangekomen. Volgens Pim Lollinga van Faunavisie krijgt hij niet vaak zieke otters binnen.
3: Een aantal jaren geleden kwam er ook eentje binnen, maar die was door een hond gebeten. Die heeft het helaas niet overleefd. En 3 jaar geleden hebben we een otter binnengekregen uit Marum met oorontsteking. Een volwassen otter. En die heeft hier een maand of 4 gezeten, denk ik. En die hebben we met succes weer vrij kunnen laten. En deze waarschijnlijk ook wel.
1: Eerste klasser Be Quick 1887 is uitgeschakeld in de eerste voorronde van het landelijke KNVB-bekertoernooi. De Groningers verloren gisteravond op de Essenberg met 2-0 van AFC. De club uit Amsterdam speelt in de tweede divisie. Ondanks het niveauverschil bleef Be Quick tot het einde toe strijden. Trainer Paul Ravenau had dan ook niet veel aan te merken op zijn team.
4: De nederlaag komt toch wel een beetje aan, omdat ik denk de effort die we er vandaag in hebben gestoken, ja, die had misschien ook wel iets meer kunnen opleveren. Neemt niet weg dat we tegen een fantastische ploeg hebben gespeeld.
5: Ja, jammer hè, dat een wedstrijd 90 minuten duurt in plaats van 80.
4: Ja, zo kan je het wel stellen.
5: Want toen stond het nog 0-0.
4: Klopt, klopt. En in die fase zie je ook dat zij iets verder zijn. Hè. Ze zijn in half juli al begonnen. Ze hebben 3 competitiewedstrijden al gehad. En wij moeten nog aan de competitie gaan beginnen. Dus dat verschil zag je op het laatst wel.
1: En voor 2 judo-talenten in Groningen is het een belangrijke week. Leon Fransens en Stijn Olderhof doen komend weekend in Montenegro mee aan de Europese kampioenschappen tot 21 jaar. Fransens is een echte Veendammer. En dan is het logisch dat je grote voorbeeld voormalig topjudoka Henk Grol is.
6: Ik heb veel potjes van hem gekeken, van Henk Grol. En ook zijn judo-stijl, een beetje echt dat harde doorbeuken, dat veenkoloniaals, dat zit er bij mij ook wel meer in. Ik moet het niet echt hebben van mijn technieken, maar echt van dat beetje dat rauwdouwen. En juist dat beetje dat harde, dat vind ik juist wel mooi inderdaad.
1: Ja, mooi hè.
7: Ja. Geen koloniaals doorbeuken.
1: Ja, schitterend. Ja. Uitspraak van de dag. Ja.
7: Dankjewel Rob.
8: De Ochtendploeg
9: met Edwin Paspeer.
8: Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Dat was ons lopend vuur gisteren. Zometeen de reacties op die stelling. En natuurlijk straks rond 6:45 Harma met het weer.
10: Goedemorgen. Hallo. What?

0: als onderdeel van je ochtendritueel. Wax in je haar en wax op de radio. Bridge to your heart.
1: Lopend vuur.
0: En van de radio gaan we naar de televisie. Daar ging gisteren ons lopend vuur namelijk over. Het nieuwe tv-seizoen is begonnen, dus de herhalingsprogramma's gaan weer de kast in. En we zien weer goede tijden, slechte tijden. De talkshows, Arjen Lubach, nou ga zo maar door. Ja, vroeger tijden was het een normaal ritueel. S'avonds na het eten ging de beeldbuis aan en zat je met het hele gezin de hele avond voor de televisie. Nou, de tijden zijn veranderd. Er wordt wel over gesproken dat lineaire televisie zijn beste tijd ook wel gehad heeft. Maar is dat zo? Nou, daar ging het gisteren over. Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Gewoon even checken. Heb jij gisteren tv gekeken, Sergej? Lineair dan, hè?
2: Wat heb ik gisteren nog gedaan? Ja, ik heb nog wel even televisie gekeken.
0: Wat heb je gekeken dan?
2: Nou, ik kijk meestal tijdens het koken en het eten kijk ik een programma als Boulevard of dat soort.
0: Ik heb TV Noord gekeken gisteren. En verder niet zo heel veel, maar ik kijk wel veel sport live bijvoorbeeld.
3: Oh, ja.
0: Deze week in de Vuelta bijvoorbeeld.
3: Bij uitstek iets wat je lineair doet, toch?
2: Ja. Ik vind het juist iets heel gezelligs hebben.
0: TV erbij.
2: Ja, dan weet je van, om 8 uur begint dit en dit. Nou, dan moeten we. Is iedereen. Nou, het gaat beginnen. Nou, iedereen voor de televisie. En je gaat dan gezellig zitten met elkaar. Het is een soort moment. En als het dan niet uitmaakt wanneer je het gaat kijken, merk ik heel erg. Van dat ik het dan niet kijk, denk ik wel, laat maar.
0: Oh ja, dat weet ik dan ook weer niet.
2: Ja.
0: Er zijn best veel, wij gaan vroeg op bed hier met de ochtendploeg. Dus er zijn ook programma's die ik dan wel even terug wil kijken.
2: Ja.
0: Nou, dat doe ik dan gewoon overdag of de avond erop of zoiets. In het begin van de avond, het maakt me er niet zo heel veel uit.
3: Ja.
0: Ik ben benieuwd, wat kan er allemaal binnen? Bij mij staat nog dagelijks de tv aan.
2: Ja, zolang Gerard Zomer aanstaat, staat ook zijn televisie aan. Hij heeft, het is een soort kijkradio eigenlijk. Daar volgt hij mee het hele nieuws, of het nieuws uit het hele land en naar buiten. Spelletjes of van die quizprogramma's, dat is niet aan hem besteed. En Karin de Wind, zeker kijkt ze nog dagelijks televisie. Vanaf een uur of 8 in de avond. Mooie documentaires vindt ze leuk om naar te kijken. Of een fijne Nederlandse serie. Ook wel commerciële televisie, maar neemt ze wel altijd. Vindt ze vervelend om dan die lange reclames door te moeten spoelen.
0: Ja, moet je ergens van betalen.
2: Ja, dat is waar. Maar verder vindt ze spelletjes op de publieke zenders ook mooi. Per seconde wijzen met het mes op tafel. Ja, dat vindt ze toch wel prachtig. Dat zou ze echt niet kunnen missen. Ina van Houten kijkt ook wel televisie, maar geen Nederlands nieuws, praatprogramma's enzovoort. Het is vaak. De sfeer spreekt er niet zo aan. Het haat-nijd-oorlog, waar je, als je niet oplet, ook nog zelf heel erg depressief van wordt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Er komt wel een boel ellende de huiskamer binnen, Ina. Dat is vaak wel waar. Het ligt eraan natuurlijk wat je kijkt.
0: Ja,
2: hè?
0: Zeker.
2: En bij Ann staat de televisie ook vaak nog wel aan. Vooral de regionale zenders vindt ze leuk om te bekijken. Dan gaat ze van Noord naar Brabant. Zo, dat is een hele stap. En TV Gelderland wordt ook zeker niet overgeslagen. En ze sluit gezellig af in Limburg. En dan is Drenthe nog een toetje erbij. Ongelooflijk. Ja, dan kom je de avond wel door. Anders wat gezellig. Nou, dan ben je in elk geval goed op de hoogte. Bij wie de televisie niet aanstaat, dat is bij Barbara Bosman. Sinds vorig jaar kijkt ze helemaal geen televisie meer. Wat een rust, zet ze erbij.
0: Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Daar was toch 74% het mee eens. Ik heb die vraag nog even uitgesplitst met kijk je dan lineair op de oude manier of via streamingdiensten. Dan zegt toch 2/3 lineair op de oude manier.

0: Stars nu, hè, op televisie. Yves Berendsen, droom jij over mij vannacht? Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, gisteren nog best veel zon gehad nog, hè?
1: Jawel, hoor. En gisteren bleef het ook op de meeste plekken droog. Dus hebben we niet zo vreselijk veel te klok. Wel stonden wel weer een stevige wind. Een schuiter in windkracht 7 in Roodschaal, 50 km per uur. Gisteren 9,5 uur, de zonnen werden 20,5 groot. En het bleef door in ieder geval ook droog. Visvliet, 20 groten gisteren. Wat sluierbewolking op dit moment, maar ook opklooten zijn 13 groten. Een zwakke zuid-zuidoostelijke wind. En in de stad 11,5 groot als minimum. Gisteren een maximum van dikke 21 groten. En op dit moment toch wel zwol bewolkt. En de barometer stand dus 19 millibar. Nou, verdorie, komt de zon zeker aan bord. Ook al heeft er op dit moment nog bewolken. Die verdwijnt straks grotendeels. En dan is er nu weer wat zon. En in de loop van de dag wordt de kans op een bui groter. En dat zal onweer nooit al door u te sloten weten. De wind, motig tot vrij krachtig, komt uit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur loopt op richting 20 tot 22 graden. Vanochtend droog, vannacht weer kans op een bui. Minimum 15 tot 17 graden. En we hebben te maken met buien. Maar er is ook zon. De temperatuur met een motig tot krachtige zuidwest tot lotenwestelijke wind 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Zometeen over een uurtje Harma weer met het weer uitgebreid. Hier in de ochtendploeg waarin we zometeen gaan praten over belasting. Je hebt belasting op de een en belasting op de ander. Wat dacht je van dierenbelasting? Zou dat iets zijn om al die dieren op te vangen die gevonden worden langs de weg bijvoorbeeld? Maar daarover gingen we de straat op in Bedum en dat verhaal hoor je zometeen na Spandau Ballet.

0: Brenda Bellet en Only When You Leave. Je hoort het Rob al vertellen in het Lauwersmeergebied. Vonden de vogelaars afgelopen zaterdag een jonge otter verzwakt in het gras. Dat dier werd opgevangen bij faunavisie. Maar ja, opvangen, dat kost veel geld. Zou het een oplossing zijn als we allemaal, jij, ik, iedereen, dierenbelasting zouden gaan betalen? Nou, met die vraag ging Alwin de straat op in Bedum.
1: Vraag je me wat? Dat weet ik niet. Ik weet geen antwoord op.
2: Ja, vind ik lastig.
3: Ja, ik vind dat een super lastige vraag. Ik ben een enorm grote dierenliefhebber. Maar sommige dingen, dat gaat me echt ver.
4: Ja,
3: ja.
4: Ja. Af en toe allemaal een eurootje of 2 eurootjes in de maand. Ik moet zeilen.
1: Er is zo vaak wat. Er is zo vaak wat.
4: Oh, dan zegt u, daar moeten we eigenlijk overal voor betalen.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. Is heel veel.
3: Omdat het allemaal een beetje doorslaat. We halen dieren uit allerlei andere landen. Terwijl we hier de asielschool hebben zitten. En dan kun je beter een hond uit een, of een kat of iets dergelijks uit een asiel halen als dat je ze van weet ik veel waar het vandaan haalt.
5: Oh, wel egeltjes en, en katten en verplicht.
4: Ja, want ze hebben vaak ook financieel wel. Ik kom net uit Westernieland, daar hebben ze een jonge otter opgevangen.
5: Oh, ja.
4: Die kost meer dan 2000 euro alleen aan vis. Moet wij zelf betalen, zeggen ze dan, als opvang.
5: Ach jee. Ja, ik vind dat een super lastige vraag. Ja, want je wil die beesten natuurlijk beschermen, maar heel veel geld eraan besteden, dat wil men natuurlijk niet.
2: Oh, vind ik lastig. En er wonen ook heel veel mensen die zijn ook arm, die hebben ook geen geld. Dus, ik weet niet. Dieren moeten ook geen leed hebben, maar mensen ook niet. Ja, ik denk dat toch vrijwillige bijdrage dan toch beter is.
4: Zou u ervoor openstaan? Maandelijks een eurootje of 2, noem maar wat.
2: Nee, maandelijks niet. Wat ik altijd doe is als ik dan wat geld geef. Maar nooit vast bedrag elke maand. Dat doe ik nooit.
5: Ja, een moeilijk onderwerp. Ja. Echt wel.
4: Ik ook. Maar voor allemaal verplicht. Ik noem maar wat een eurootje in de maand of in de 3 maanden afstaan.
5: Ja, ik zou er wel willen betalen. Ja. Ik zelf wel.
4: Ja.
5: Maar of het haalbare kaart is, weet ik niet.
4: En of het iedereen kunnen verplichten is ook lastig, hè?
5: Ja, want er zijn natuurlijk zoveel mensen die hebben weinig geld.
4: Ja.
5: Ja, die hebben wel moeite genoeg om zelf rond te komen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
2: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
4: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
2: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: De oorzaak van de brand in het verdeelstation van Tennet in Meeden is nog onduidelijk. Medewerkers van de netbeheerder doen daar onderzoek naar. Ook de schade wordt nog in kaart gebracht, zegt regiomanager Dirk Volkers.
7: Wat er is gebeurd, dat is dat er een dwarsregeltransformator is uitgebrand. Dat kun je inderdaad op de beelden ook goed zien. Maar wat exact de schade daarvan is, dat zijn we nog aan het onderzoeken.
6: Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een automobilist in Groningen. Gebeurde op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Een eerste klasser B. Quick is gisteravond uitgeschakeld in de eerste voorronde van het landelijke KNVB bekertoernooi. De Groningers verloren op de Essenberg met 2-0 van AFC. Na 80 minuten stond het nog 0-0. Maar daarna namen de Amsterdammers alsnog afstand, zag ook Pikwik-trainer Paul Raveno.
8: In die fase zie je ook dat zij iets verder zijn. Ze zijn in half juli al begonnen. Ze hebben 3 competitiewedstrijden al gehad. En wij moeten nog aan de competitie gaan beginnen. Dus dat verschil zag je op het laatst wel.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
9: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
10: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
11: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, even inklokken halverwege deze week. Met zometeen onze wekser.

0: familiedingetje. Level 42 en Running in the Family op deze woensdag. Het is 2 september, zondag in de ochtend. Ook wat bewolking in de middag neemt de kans op een bui, toe zegt Hanna. En er zou een slag onweer in kunnen zitten. 20 tot 22 graden vandaag. Ja, het gedoe rond het Ontario-meer, zo op de grens van Amerika en Canada, gaat door. Vorige week hoorde al dat Donald Trump, dat hij boos is op Canada, ergens om, dat hij het meer omgedoopt heeft tot Lake America. Nou, we hoorden vorige week al dat Google dat dan maar overgenomen heeft. En nu heeft ook Apple dat overgenomen. We gebruiken hier veel Google Maps. Nu heeft ook Apple Maps. En als je in Amerika bent, zie je daar voortaan Lake America. Als je dan in Canada bent, zie je wel weer het Ontario-meer staan.
1: Ja, en als je hier bent, als je bijvoorbeeld op Google kijkt, ik heb het net nog even gedaan, dan zie je dus inderdaad Lake Ontario. Ja. Het tussen haakjes Lake America.
0: Oh, tussen haakjes
1: dus ook. Bij ons staat het ook,
0: ja. Ja, zeg. Het is
2: maar,
0: heel raar.
2: Wat ik me afvraag met deze toestanden, sommige aanpassingen qua namen zijn nu ook al inmiddels alweer teruggedraaid.
0: Ja.
2: Maar wanneer Trump dus geen president meer zou zijn op een gegeven moment, wordt dit dan ook allemaal teruggedraaid?
0: Nou, hangt dan, of hangt van de volgende president af. Want de president daar kan kennelijk per decreet dit zomaar besluiten.
2: Ja.
0: Zo zat ik wel net te denken, hè, want ik reed gisteren langs het Paterzotse meer. Ja, dat ligt een beetje op de grens van Groningen en Drenthe, toch?
2: Ja.
0: Maar het heeft een wel Drentse naam. Leek Grun is dan toch veel mooier?
1: Dat oh ja.
0: René Paas, die de commissaris hier bij decreet, dat dan omdoopt in Leek Grun.
1: En wat dacht je van het Zuidlaardermeer?
0: Nou ja.
1: Ook een Drentse naam, maar het ligt grotendeels in de provincie Groningen.
0: Nou, Leek Grun 2. Het is toch raar, want je bent altijd gewend dat iets zo heet.
1: Ach, het is toch bizar.
0: Ja.
1: Wat dit ook weer. Nou ja, en hij heeft ook al gezegd, van nu alleen nog een oceaan.
0: Ja, en dat gaan we misschien ook doen. Maar dat zei hij wel in een bijzin, alsof hij ter plekke bedacht. Maar het zou zomaar kunnen.
1: Het zou maar zo kunnen. Als hij weer ruzie zoekt met Europa.
0: Lees hij, what a sea, that's strange. Trump sea. Oké. Wij worden zo af en toe benaderd door mensen hier in Grun. En dat vinden we leuk. Die zeggen, ja, wil je nou eens iemand voor ons even feliciteren? Even wakker maken? Nou, dat vinden we leuk. Daar hebben we zo'n rubriekje voor dat hij heel af en toe gewoon terugkeert in de uitzending.
3: De wekservice.
0: En dan gaan we iemand wakker bellen die die dag iets bijzonders heeft. Kun je gerust ervoor opgeven, hè, door ons even te benaderen. Ja, ga maar even bellen dan.
2: Oh jee.
0: Deze persoon weet niet dat wij hem gaan bellen. Deze persoon heeft iets te vieren vandaag.
2: Dat hij boos wordt.
0: Ja, dat hoop ik ook niet.
2: Ja.
0: En ik hoop dat hij opneemt überhaupt. Maar die denkt, oh ja, dit nummer ken ik niet. Of ligt nog te slapen.
2: Dat is ook sneu. Maar het heet wekservice.
0: Dus ja, daarom ja. Er is zo'n rubriek, dat kan in schoonheid sterven. Of het wordt heel erg leuk.
1: De telefoon staat op stil, ben ik bang.
0: Ja, oh, dan moet je nog een keer bellen, toch? Dan duw je er doorheen.
1: Oh ja.
0: Ja, laten we dat even doen.
1: Twee keer binnen twee minuten, toch?
0: Oh, ja, jee, nog een keer weer bellen.
2: Die dan, hoor.
0: Ja, Zenta is helemaal niet kostbaar. Dus.
2: Een goede tip, Rob.
0: Ja.
2: Gewoon op zelf opdringen.
1: Ja, wel lekker muziekje dit.
0: Ja,
1: hoor.
0: Ja. Voor de wekservice.
2: Dat wel, ja.
0: Nou.
2: Ja.
0: Ja, het was leuk.
2: Nou, ik rijd er wel even langs.
0: Ja, nou, ik zal het gewoon maar even vertellen dan. We kregen een appje van WP Schoonveld. Die zei, mijn beste kameraad Wim Wijma, die wordt 50 jaar vandaag. Van harte gefeliciteerd. En we moesten hem even bellen met de tekst. Hey Wim, hou eens dan.
4: Dit is de Vodafone voicemail van
0: 06... Oh, dat laat ik even niet horen. Zullen we inspreken?
2: Ja, is goed.
0: Dat is, het nummer weghalen. Zijn we er al? Nee, nog niet. Nope,
4: Na de toon.
0: Ja, beste Wim, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dit zijn Edwin, Sergej en Rob van de ochtendploeg van Radio Noord.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Wim, hou eens nou dan. Moesten we er even bij melden. Gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Dat doet geen pijn, weet ik uit ervaring. En het is een mooi getal. En we moeten je even feliciteren van WP Schoonveld, die zichzelf jouw beste kameraad noemt. De vraag is of dat na vandaag ook nog zo is. Maar goed, toch leuk dat we je kunnen feliciteren, lijkt mij. Laat nog even weten hoe je dag geworden is. 050-3188-288, mocht jij ook iemand een keer willen wekken, om wat voor reden dan ook. En laat het gerust aan ons weten. Wie weet dat we dat dan ook gaan doen, hè? Als net zo'n groot succes wordt als vandaag.
2: Dat is maar naar meer.
0: Nou, dan teken ik daarvoor, hoor. 13 over 7.

0: minuten voor 19:30 aan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Veel automobilisten in ons land bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen, meldt de ANWB na een onderzoek afgelopen zomer onder ruim 1000 autorijders. Het komt naar voren dat bijna een kwart van die automobilisten veel last heeft van de gestegen brandstofprijzen. En meer dan de helft ook wel een beetje. Vandaag horen we dan dat de brandstofprijs opnieuw een recordhoogte bereikt. Consumentencollectief United Consumers meldt dat. 2,66 euro, nou zeg maar 67 per liter langs de snelweg bij die dure pompen, zeg maar.
2: Bizar.
0: Bij andere pompen is het wel wat minder. Ja. Viel me gisteren ook op dat ineens weer met flink wat centjes omhoog was gegaan.
3: Ja, ik heb een paar dagen geleden ook getankt. Toen was het 2,16 bij de goedkoopste pomp van de stad. Dat is ook al 3 cent meer.
0: Ik zag bij een pomp waar ik dan vorige week langs reed, die was toen 2,26 en gisteren 2,32 of zoiets.
3: Ja.
0: En ik moet tanken, kan ik melden. Want de tank begint aardig.
2: Heb je gespaard?
0: Ja. En anders vraag ik een extra hypotheek aan.
2: Oh ja, dat kan.
0: Maar goed, het einde is nog niet in zicht, hè, met de brandstofprijzen en de situatie in de straat van Hormuz.
2: Ja, dat zal ook wel niet meer zakken.
0: Nee, denk je niet? Bezuinig jij daardoor op andere zaken, zeg? Geef vandaag aan ons lopend vuur over.
2: Soms zal het wel moeten. Ja. Ik probeer wel zo min mogelijk dan lange afstanden te rijden. Maar als ik even bij mijn moeder op bezoek wil, zit ik toch even, laten we zeggen 20 minuten, een half uurtje in de auto. En ik ben dat eens gaan uitrekenen wat het dan kost. Dan denk ik, dat zijn dure bezoekjes. Maar goed, je krijgt daar wel een gratis kopje koffie.
0: Ja, dan krijg je daar weer terug, hè?
3: Veel liefde.
2: Ik vind het wel vervelend dat je me voor dit soort dingen. Ik moest. Zondag ben ik even naar een kennis in Arnhem geweest. Ja. Normaal sta je daar niet bij stil. Want dan denk je, dat kost wel een paar centen, maar oké, doe maar. Maar nu denk je wel van, dat doe je ook niet meer zo, 1, 2, 3.
0: Dus die vriendschap heb je om financiële redenen verbroken?
2: Nee hoor, dat niet. Maar goed, je bent er nu wel meer mee bezig. Ja, en dan zal je andere dingen wat op moeten bezuinigen, ja.
0: Ik ging in de zomer, ben ik elke dag hier op fietsen toe gegaan.
2: Ja. Ja.
0: Dat is lekker licht. Dat scheelt in de portemonnee.
3: Zeker.
0: Ja, ik ben nu weer bij de auto. Dat verlies neem ik dan maar. Bezuinig jij Rob ergens op hierdoor?
3: Als het enigszins kan, een boodschapje doen. Ik moest gisteren even naar het ziekenhuis. Dan pak ik toch even de fiets. Ja. En dat scheelt ook nog weer parkeerkosten. Zo. Dus dat scheelt ook weer, hè, op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Dat soort dingen wel. Ik kreeg van de week ook al, dat heeft dan niet zozeer met brandstof te maken, maar wel met energieprijzen. Ik kreeg wel een mailtje ook van onze energieleverancier dat ik mijn voorschot eigenlijk zou moeten verhogen.
0: Oh ja.
3: Met 70 of 80 euro in de maand.
0: Zo. Laten we het daar binnenkort een keer over hebben. Eerst door de hoge brandstofprijs. Bezuiniging op andere zaken.
2: Ja, we zijn heel benieuwd hoe dat bij jullie zit. Deel dat dan vooral met ons. 050-3188-288. Bellen of app, het kan allemaal op hetzelfde nummer. En het lopend vuur staat ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus ook van harte welkom om daar je reactie achter te laten.
0: En de eerste stemmen komen binnen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Want daar kun je stemmen op ons lopend vuur. 43% van de stemmen zegt eens, door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken.
1: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. En dan nog een paar jarigen. Ons vaste lid op vrijdag in ons nieuwspanel, Betty de Boer, is jarig.
2: Ach, wat leuk, van harte.
0: Brechtje Grietje de Boer staat hier. Dat is leuk om te weten.
2: Oh, ze heet helemaal niet Betty.
0: Voormalig Kamerlid, onder andere bijvoorbeeld leuk. Namens de VVD. Ze viert haar 55ste verjaardag. Liane Abon is jarig. Die maakte toch mooie muziek vroeger.
2: Ja, zeker.
0: 87 geworden vandaag. Het is ook de verjaardag van Ruth Jacot. Zij wordt 66. En Esther Oosterbeek van de Dolly Dots, 67.

0: Esther van de Dirty Dots is 67 geworden. We draaiden Tell It All About Boys zometeen om 19:30. Het Groningse nieuws hier. Zet erin, Rob.
1: Ja, dan hoor je dat FC Groningen een nieuwe keeper heeft. Wie? Dat hoor je zo.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Het is 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De oorzaak van de brand in het verdeelstation van Tennet in Meeden is nog onduidelijk. De netbeheerder doet daar onderzoek naar. Door de brand werd een transformator verwoest. Volgens regiomanager Dirk Volkers van Tennet was de brand lastig te voorkomen.
9: Nee, dat is niet te voorkomen. Wij wisten heel snel dat die brand er was. Onze beveiligingen hebben dat meteen aangegeven. Maar wat je eigenlijk hebt, je kan hier pas blussen als je een veilige omgeving hebt. Hè. Ook voor de brandweermensen die hier aanwezig zijn. Het is hoogspanning. Hoogspanning is is heel gevaarlijk. Dus je kan pas wat doen als het hele hoogspanningstation uitgeschakeld is. En dat kost best wel veel tijd, omdat het een belangrijk station is hier voor de omgeving. Kijk, als je het in één keer uitzet, dan heb je wel stroomuitval. Dat willen we niet. Dus dat kost wat tijd. En daarna zijn ook meteen de acties ontstaan. Dus wat ons betreft is er heel snel gereageerd. En had dat denk ik niet sneller gekund.
1: Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg in Groningen. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist. De motorrijder is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De weg was vanwege de hulpverlening en het onderzoek enige tijd gedeeltelijk gestremd. De provincie Groningen stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het vergroenen van bedrijventerreinen. Ondernemers en gemeenten kunnen tot 200.000 euro subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen. Het geld is bedoeld om hitte op te vangen, regenwater af te voeren en biodiversiteit te vergroten. Ook de aanleg van wandelpaden en pauzeplekken op de bedrijfsterreinen wordt financieel gesteund. Samenwerken loont. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe groter het vergoedingspercentage. De regeling is per direct van kracht en de werkzaamheden moeten binnen 6 maanden starten. Eerste klasser Be Quick 1887 is uitgeschakeld in de eerste voorronde van de KNVB-beker. De Groningers verloren gisteravond op de Essenberg met 2-0 van AFC. De club uit Amsterdam speelt in de tweede divisie en maakte vooral in de laatste 10 minuten het verschil. Zag ook aanvoerder Hugo Stoker van Be Quick.
10: Dat denk ik wel, ja. Weet je, kijk, zij brengen gewoon een heleboel fitte gasten erin. Wat ik zeg, zij zijn volgens mij al 6 tot 8 weken bezig. Hebben gewoon 3 weken meer dan wij te pakken hebben. We hebben pas 1 officiële competitiewedstrijd of een bekerwedstrijd achter de rug. Dus ja, dan wordt het behoorlijk aanpoten in zo'n pittige wedstrijd.
1: En Pelle Boefink keert terug bij FC Groningen. De 28-jarige keeper staat op het punt om te tekenen als derde doelman. Groningen haalt de Hengeloer binnen vanwege een zware blessure van reservedoelman Rijk Jansen. Boefink speelde tussen 2017 en 2019 al bij Jong FC Groningen. Vertrok daarna naar Duitsland. Hij komt over van de Duitse club Greuther Fürth, waar hij het afgelopen seizoen bij de hoofdmacht en het tweede elftal in actie kwam.
0: Hoe groot, Rob, zou de kansen dat je in een voetbalelftal twee Pellers hebt?
1: Nou, die is niet zo heel erg groot, inderdaad. Ja, daar had ik niet eens over nagedacht. Maar,
0: welk element hebben we nu ook?
1: Ja, precies. Dat bleek een hele goede aankoop.
0: Ja, nou, misschien zit het wel in de naam.
1: Maar goed, ja, precies. Ja, derde keeper.
0: Ja, nee,
1: hoeveel speeltijd krijg je dan?
0: Niet veel. Nee,
1: normaal meestal gesproken niet. Nee, laten we hopen van niet.
0: Nee. Dankjewel, Rob.
11: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
12: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Bij de Endrogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
17: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, de rode Amerikaanse rivierkreeft of de marmerkreeft. Zometeen hoor je over een onderzoek naar dieren die hier voorkomen, maar die hier niet thuis horen.
18: Hele goedemorgen. Buenos dias.
19: Goedemorgen, Edwin.

0: Bee Gees en Jive Talking. Ja, de rode Amerikaanse rivierkreeft, of de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, marmerkreeft. Stuk voor stuk wonen deze soorten in Groningse wateren. Maar ze komen van nature hier niet voor en zouden slecht zijn voor de natuur. De provincie is samen met waterschappen en de gemeente Groningen onderzoek gestart. Flemming Versloot is betrokken bij dat onderzoek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want het is een vervolg op een onderzoek dat al eerder gestart is in Groningen, met 140 korven die geplaatst zijn. Waarom wordt er nu een vervolgonderzoek gestart?
1: Nou, het is niet echt een vervolgonderzoek. Het is een onderzoek wat aansluit op een onderzoek wat eerder heeft plaatsgevonden. En het onderzoek wat eerder heeft plaatsgevonden is uitgevoerd in de waterom stad heen. En dit onderzoek wordt gericht uitgevoerd in Groningenstad. Omdat wij het vermoeden hebben dat de meest invasieve rivierkreeften echt in Groningenstad voorkomen op het moment.
0: Want zijn er al resultaten dan bekend van het onderzoek dat rondom de stad plaatsvond?
1: Nee, die zijn volgens mij nog niet bekend. Maar we hebben wel een beeld dat de meeste rivierkreeften voorkomen in de wateren die dicht bij de stad liggen aan de hand van dat onderzoek.
0: Ja, en want zijn er dan al plekken bekend waar jullie al onderzoek hebben gedaan?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld afgelopen week of een week daarvoor dus bij Karnikerplas gekeken naar welke rivierkreeftensoorten daar naar voorkomen. En ik ben niet bij de hele onderzoeksdag aanwezig geweest, maar wat ik toen heb gezien, vingen we daar alleen gevlekte Amerikaanse rivierkreeften. Ja, dat is een soort die we wijdverspreid in de provincie Groningen vinden, maar waarvan de impact op de natuur en op de oevers heel erg lijkt mee te vallen op andere plekken in Nederland. Ja. Dus daar maken we ons wat minder zorgen om.
0: Maar welke soorten maak je dan wel zorgen om?
1: Nou, dat zijn de rode Amerikaanse rivierkreeft en de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. Dat zijn twee soorten die echt heel erg kunnen graven en in enorme dichtheden kunnen voorkomen. En die veroorzaken in het zuiden van Nederland gewoon heel veel overlast. Denk aan ingestorte oevers, dijken die ondergraven worden. Maar ook dat ze gewoon heel veel van de diersoorten die het water leven kunnen opeten. Vissen uitjes opeten, alle planten opeten en eigenlijk het water helemaal kunnen vernielen, om het zo te zeggen.
0: En hoe komen die hier dan terecht?
1: Nou, die zijn vaak gekocht voor de aquariumhandel of vijverhandel. En mensen denken op een gegeven moment van, nou, ik wil toch wel wat anders. Maar ik vind het zielig om een diertje dood te maken. Of ik kan er via marktplaats, kom ik er niet van af. Dus ik zet hem in de sloot. En ja, dan blijkt dat die dieren in Nederland heel goed kunnen overleven. En dan, dan verspreiden ze zich.
0: Maar kerken
1: worden ook levend,
0: ook goed
1: ze worden ook levend verkocht voor consumptie. Ja, ja, ze kunnen zich heel snel voortplanten, ja. En ze leggen hele grote hoeveelheden eitjes.
0: Ja, maar dat betekent ook dat jullie weten dan straks welke dieren waar onder andere voorkomen, dat je dan maatregelen wil nemen. Waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, wat ze in Zuid-Nederland hebben gedaan, bijvoorbeeld bij Leiden, is dat ze natuurvriendelijke oevers hebben aangelegd. Dat zijn oevers die, en de meeste oevers in Nederland zijn heel steil. En dan kunnen rivierkreeften heel goed in graven. En dan creëren ze als het ware holletjes en goede schuilplaatsen voor zichzelf, waardoor ze moeilijk kunnen worden opgegeten door andere dieren. Maar door een oever vlakker te maken, dus wat een natuurlijker verloop te geven, kunnen die kreeften niet meer goed graven en kunnen roofdieren zoals reigers bijvoorbeeld veel makkelijker bij de rivierkreeften, want die eten ze maar wat graag op. En dan zie je dat de hoeveelheid rivierkreeften in die water heel erg afneemt. En ja, op andere plekken in Nederland vangen ze ze lokaal af om gewoon te zorgen dat de verspreiding naar andere gebieden wordt beperkt. En je hebt ook nog iets als de kreeftengleuf. Dat is iets wat er in Brabant is geïnstalleerd. Kijk, als je zeker weet van, daar willen wij nu ook echt te komen, van in dit water zit rivierkreeft en in deze wateren nog niet, dan plaats je als het ware een soort gleuf op de bodem. Die rivierkreeften die lopen eigenlijk altijd op de bodem. Die vallen dan in zo'n gleuf. En aan de gleuf zitten aan beide zijkanten twee opvangbakken op de kant. Nou, als die rivierkreeften allemaal in die gleuf gevallen zijn, dan kunnen ze maar één kant op en dat is opzij. En dan lopen ze een soort opvangbak. Die opvangbakken kunnen dan worden geleegd.
0: Ja. U doet het onderzoek met korven te plaatsen en daar worden ze dan in. En dan komen ze dan in terecht en dan kunnen u meten hoeveel er zijn. Hoe lang gaat het onderzoek duren?
1: Voordat we definitieve resultaten hebben, is dat 2 jaar. Dus we moeten zeker weten dat we alle wateren

0: in stad hebben gehad. En het liefst ook alle wateren twee keer monitoren. Want ja, één keer geeft ook maar een soort van momentopname. En je wil eventueel ook in wateren waar je verschillende soorten vindt kijken van welke soort overheerst hier over de ander. Want dat zijn ook nog enorme vechtersbaasjes en die soorten vechten ook nog met elkaar. En op de ene plek lijkt de ene soort veel sterker te zijn dan de andere.
1: We wachten het onderzoek af en horen graag dan weer van u. Flemming Versloten was dat. Hartelijk dank. Zometeen. Twee judotalenten in Groningen doen mee aan de Europese kampioenschappen tot 21 jaar. En Harma hoor je over het weer.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me in 13 voor 8 al. Hamma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Rain hoor ik net. Nou, dat, ja, krijgen we dat vandaag?
1: Ja, zou best eens kunnen, ja. Want ondanks dat we te maken hebben met een uitlopen van hoge druk, waait er toch een front wat eigenlijk een beetje van het westen overkomt. Tot onze omgeving doet het ding. En dat zorgt voor, ja, met het stijgen van de temperatuur, de oplopende onstabiliteit. En het zal me niks verbozen dat dat vanmiddag loten vermeldens en vanmiddag wel een bui op kan leven. Ja, en misschien zit er ook wel onweer in. Maar voor op dit moment is het een beetje wat wisselbewolkt. En geleidelijk aan is ook dat de zon beter deur komt. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt zo'n 20 tot 22 graden. Dus loten vermeldens en vanmiddag kans op bui, mogelijk met onweer. Vooral en droog, vannacht weer kans op bui, minimum 15 tot 17 graden. In Meurden hebben we te maken met buien. Of het zou is er wat zon. En met een motige tot krachtige zuidwest, dat loten westenwind wordt 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Gaat er de sport voor twee judotalenten in Groningen, is het een belangrijke week. Leon Fransens en Stijn Oldehoff doen komend weekend in Montenegro mee aan de Europese kampioenschappen tot 21 jaar. Fransens in de categorie tot 100 kilogram en Oldehoff in de zwaarste klasse, dat is boven de 100 kilogram. Een korte kennismaking met beide Groningse talenten.
2: Ik ben Stijn Oldehoff. Ik kom uit Hengelo oorspronkelijk. Ik ben hier naar Veendam gekomen omdat ik wist dat hier wel grote jongens judoden, zeg maar. Ik judode in Hengelo voorheen. Daar merkte ik dat ik toch wel weinig grote jongens had om echt tegenaan te gaan, zeg maar. Gas te geven. En die hadden ze hier. Toen ben ik hierheen gekomen. Ook voor de studie. Dus dat kwam mooi uit.
3: Voel je ook een beetje een Groninger al? Of een Veendammer?
2: Ja, zo langzamerhand wel. Ja, ik neem wat dingetjes over. Zoals je zegt, dan mooi. Dus dan ook als ik met Mars aan het bellen ben, dan zegt hij aan het eind meestal pas van, wij zeggen Ajus in Twente. En dan zegt hij mooi. En dan zeg ik ook mooi. Dus ik neem het wel een klein beetje over.
3: Twente is ook Neder-Saxisch, hè? Dus het lijkt wel een beetje op elkaar, toch?
2: Een beetje. Ja, hoor, ik had ook wel. Ik begrijp het wel als iemand tegen me Gronings praat. Ja.
3: EK, min 21. Wat verwacht je ervan?
2: Ik ga erheen eigenlijk met geen verwachtingen. En gewoon de enige verwachting die ik voor mezelf heb, is dat ik alles geef. Dus dan moet het goed komen, zeker. Ik heb een paar goede kwalificatietoernooien gedraaid. En de jongens die ik daar ook op het EK in handen ga hebben, die heb ik al eerder in handen gehad. En dat ging wel redelijk.
4: Nou, ik ben Leon, ik kom uit Veendam. Ik heb altijd al gewoond, altijd al geleefd. En vroeger, toen ik 5 was, kreeg ik van die boekjes met kies je sport. En toen heb ik samen met een vriend van mij toen judo gekozen en nooit meer anders gedaan.
3: Waarom koos je voor judo?
4: Ja, ik was altijd al druk, ik was altijd al groot. Ik wou graag een beetje duwen, een beetje stoeien met mensen. En hier mocht het vrijwillig. En op de basisschool was dat het wel even Leon even rustig gaan doen. En hier mocht ik met iedereen duwen, trekken, sleuren, wat ik maar wou.
3: Maar als ik even terugredeneer, je bent van 2006, op je 5e ging ik kiezen, volgens mij zei je. En dan 2011. En toen was Henk Grol uit Veendam was al een grote judoka. Is hij een voorbeeld voor jou?
4: Ik heb veel potjes van hem gekeken, van Henk Grol. En ook zijn judo-stijl, een beetje echt dat harde doorbeuken. Dat veenkoloniaals, dat zit er bij mij ook wel meer in. Ik moet het niet echt hebben van mijn technieken, maar echt van dat beetje dat rouwdouwen. En juist dat beetje dat harde, dat vind ik juist wel mooi inderdaad.
3: Wat zie jij voor je? Wat voor toekomst?
4: Ja, wat zie ik voor me? Ik zie voor heel veel medailles natuurlijk. Dat zie ik natuurlijk voor me. En heel veel harde uren op de mat, dat zie ik ook voor me. En ik hoop gewoon uiteindelijk wel natuurlijk mondiaal gewoon echt hard mee te doen bij de senioren.
0: Leon Fransens en Stijn Oldehoff komen zaterdag in actie in Montenegro bij de Europese kampioenschappen judo tot 21 jaar. Karian Buurke ging even met ze op de mat. En zometeen reacties in ons lopend vuur. Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken, is de stelling.

0: met de stem van de MC Jans. Doe maar in de ochtendploeg. En hoe? Belle Hélène.
1: Lopend vuur.
0: Machine bereikt vandaag weer een recordhoogte. De prijs daarvoor althans. Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. En is ons lopend vuur, wat is er binnengekomen, zeg.
2: Jan Veenstra die zegt, als iedereen 90 gaat rijden op de snelweg in plaats van 100, zoals hij gisteren zelf ook heeft gedaan, ja, dan kan je flink bezuinigen op brandstofverbruik. Dat is waar.
0: Ja,
2: ja, en als je loopt, dan
0: ook.
2: Dan ook.
0: Ja, nee, maar dat is wel waar. Als, ja,
2: het klopt wel.
0: Als je gaat jakker op de Duitse snelweg met 150, gaat het extra hard.
2: Dat is zeer zeker waar, ja. Nee, dat klopt. Ja, Anita van Leeuwen die zegt, we bezuinigen niet, maar we gaan wel vanaf november volledig elektrisch rijden.
0: Oh.
2: En ze heeft het allemaal uitgerekend. Zo zou het €125 per maand schelen. En daarbij heeft ze ook nog rekening gehouden met, ja, onderhoud en alle andere kosten die erbij komen. Dus ja, zo is zij ermee bezig.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee. Met de stelling, door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. En stem ook even, dat doe je zoals altijd via rtvnoord.nl en de app van Noord. 41% van de stemmen zegt eens, door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. Straks na 8 uur voetbal met Bikwik in de KNVB-beker. En Ronald op pad voor Worstijden. Phil Collins.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Het is nu 8 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
7: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
6: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
8: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
6: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
1: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
0: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
2: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
0: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedden.
7: Linda Koops.

0: Genesis en Jesus, He Knows Me. Het is vandaag woensdag 2 september 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van, van mij maar weer, geloof ik. Chris zit er nog wel steeds bij, dat is super fijn. Ik geloof vanaf volgende week eventjes niet, dus dat wordt eventjes heel spannend. Maar goed, we gaan het vandaag nog eventjes heel rustig aan doen. Dus hartstikke fijn. Ja, en wat hebben we vanochtend dan in de uitzending? Nou, Aldant werkt aan een toekomstplan voor de horeca. En we spreken daarover met wethouder Erik Wunke. En we spreken ook met Fieke Gosselaar over de Pervinciole Schreefwedstrijd. En de co-op in Sellingen is overgenomen door Georgina de Kraai. En met haar gaan we zo dadelijk in gesprek. En we spreken ook met René Wijshaupt over de nieuwe energiefonds Westerwolde. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Marina en Noerke Träumt. Ja, vandaag is het de dag van de kokosnoot. En eerlijk is eerlijk, zo'n kokosnoot is best een bijzonder ding. Hij ziet eruit alsof je hem beter op een bowlingbaan kunt gebruiken dan in de keuken. Maar eenmaal open kun je er van alles mee. Kokoswater, kokosmelk, kokosrasp, kokosolie. Je kunt er bijna een complete supermarkt mee vullen. En dan is er natuurlijk ook nog die eeuwige vraag. Is een kokosnoot nou eigenlijk een noot? Nou nee, eigenlijk niet. Botanisch gezien is het een steenvrucht. Dus technisch gezien zit de kokosnoot meer in de familie van perziken en kersen dan van walnoten. Nou, weer wat geleerd. De kokosnoot groeit aan de kokospalm en kan behoorlijk wat hebben. Hij kan zelfs grote afstanden over zee afleggen en daarna ergens aanspoelen waar hij weer kan ontkiemen. En het woord kokos komt waarschijnlijk van Portugese zeelieden. Zij vonden de drie donkere vlekken op de kokosnoot lijken op een gezicht en noemen hem coco, wat zoiets als een griezelig gezicht of boeman betekende. Ja, en dan als je coco hoort, dan kunnen we toch eigenlijk niks anders dan luisteren naar Coco Jumbo van Mr. President.

With a little help from my friends van Joe Cocker. En daarvoor hoorden we Gerard Cox met 'Tis weer voorbij die mooie zomer. Ja, daar lijkt het inmiddels wel op. Goed, het is 9:45 en dat betekent dat we zo naar het Groningen nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Liza en Cult Jam en Head to Toe.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige batterijopslaglocatie bij de rondweg in Winschoten zijn een belangrijke stap verder. Energieopslagbedrijven Return en Vattenfall hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor Sirius. Een batterijlocatie met een vermogen van 200 megawatt en een opslagcapaciteit van 800 megawattuur. Met een investering van ongeveer 180 miljoen euro behoort Sirius tot de grootste batterijopslagprojecten die momenteel in Nederland worden ontwikkeld. De commerciële ingebruikname staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027. Rond 16:30 heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen drie voertuigen op de N367 bij Oude Pekela. Bij het ongeval raakten alle drie de auto's beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. Vanaf gisteren kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het klimaatbestendiger maken en vergroenen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Groningen. Met deze regeling helpt de provincie Groningen bedrijventerreinen beter bestand te worden tegen hitte, droogte en hevige regen. Meer groen zorgt daarnaast voor een prettiger, zonder werkklimaat en meer ruimte voor planten en dieren. Veel bedrijventerreinen zijn vaak grotendeels verhard en bestaan bijvoorbeeld uit stenen, beton en gebouwen. Vaak is er weinig groen. Daardoor warmen deze terreinen sneller op en kan regenwater minder goed worden opgevangen. De provincie wil ondernemers helpen hun terrein beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en tegelijk de kwaliteit van de werkomgeving verbeteren. Subsidie aanvragen kan tot en met 31 december 2026. De grote brand bij het hoogspanningsstation van Tennet liet bij inwoners van Meeden de nodige vragen achter. Tijdens een informatieavond dinsdagavond in MFH De Rode Beuk gaven meerdere bewoners aan zich zorgen te maken over de veiligheid. Ook was er kritiek op de communicatie tijdens de brand. Tennet gaf aan het contact met inwoners te willen intensiveren. Enkele tientallen inwoners kwamen naar de bijeenkomst om uitleg te krijgen en vragen te stellen. Namens Tennet waren Dirk Volkers en Anja Wanningen aanwezig. Ook burgemeester Erika van Lente en wethouder Niels Joostens van de gemeente Winter-Groningen wonen de avond bij. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend begint rustig met af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten met de windkracht 2 à 3. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 à 16 graden.

Nick Kamen en I Promise Myself. En daarvoor hoorden we Frankie Valli met Grease. Ja, we gaan straks in gesprek met Erik Wunker over de toekomstplan horeca in de gemeente Oldambt. We gaan eerst nog even luisteren naar Vitesse en Good Looking.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw toekomstplan voor de horeca in de hele gemeente. En we spreken hierover met wethouder Erik Wunker. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, waarom een nieuw toekomstplan voor de horeca?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nee, volgens mij verandert de wereld om ons heen in rap tempo. De toekomst van middenstand, retail en ook horeca ziet er uitdagend uit. En om samen met bezoekers en de ondernemers zelf te kijken van wat is er nodig. En wat wil men graag, hebben dit initiatief genomen. En op die manier gaan we kijken hoe we de horecasector naar de toekomst kunnen ondersteunen. En toekomstbestendig kunnen maken.
1: Ja, en dan gaat het niet alleen om Winschoten, hè, maar het gaat om de hele gemeente.
2: Ja, we hebben erover gediscussieerd. Want Winschoten is natuurlijk in die zin wel een soort van bronpunt in het hele verhaal. Maar tegelijkertijd heb je ook horeca in de dorpen. Dus het leek ons verstandig om inderdaad dan het hele palet te bekijken. En met elkaar te overleggen van oké, hoe kunnen we met elkaar het hele imago, het hele aangezicht en alles wat er met de horeca te maken heeft versterken en verbeteren. En daarom gaan we ook naar de mensen toe die daar zelf naartoe gaan en de consument. Om die ook te vragen wat die ervan vindt. Op die manier met elkaar te overleggen wat gaan we met elkaar doen.
1: Ja, want op welke manier gaat dat precies?
2: We hebben nu een enquête uitgezet. En inmiddels hebben meer dan 900 mensen gereageerd. Dus een ongekend succes wat dat betreft.
1: Ja.
2: Waarin iedereen kan aangeven wat hij of zij graag wil. En daarnaast hebben we wat we dan zogenaamde ronde tafelgesprekken noemen. Gaan we samen met ondernemers in overleg van wat zij allemaal graag zien en wat hun wensen zijn. Om op die manier eind dit jaar richting de gemeenteraad ook een onderbouwd en doorrochte plan in te kunnen leggen.
1: Ja, en welke onderwerpen staan allemaal in de enquête?
2: Ja, eigenlijk gewoon wat mensen graag willen, wat ze missen. En er is een groot leefvlak waar ze zelf kunnen invullen wat ze graag zien. En wat ik inmiddels heb begrepen is dat een wereldrestaurant met verschillende gerechten uit verschillende landen wel heel hoog op de lijst staat. Dus dat die aan het gek maar dat mensen toch vanuit bepaalde behoeften meedoen. En ik hoop ook dat alle ondernemers mee gaan doen. Dat is nog wel een uitdaging, zodat iedereen ook daarin participeert. Maar er zijn heel verschillende reacties. Maar het is dus in die zin ook gewoon vrij open. Dus je kunt inderdaad zelf aangeven wat je graag zou willen zien.
1: En gaat het dan ook om de restaurants die er al zijn, zeg maar, de horeca die er al is? En dan ook om de kwaliteit en dat soort dingen? Of gaat het echt om, wat zou je willen zien?
2: Ja, ik denk nou, wat je wilt zien, hè, de kwaliteit is natuurlijk aan de ondernemer zelf. Waar kiest hij of zij voor? Nachthoreca hebben we het ook inderdaad over. Een uitgaansleven wat vroeger heel bekend was in Winschoten met Night Fever bijvoorbeeld. Hoe gaan we daar naar de toekomst mee om? Maar kwaliteit is iets wat je sowieso volgens mij als ondernemer graag wil bieden. Het is alleen, wat is de vraag? Hè? Zo'n wereldrestaurant heeft een heel andere impact dan wanneer je een snackbar uitbuit, zeg maar. Uitbaat.
1: Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Wat gaat er gedaan worden met alles wat uit de enquête gaat komen?
2: Oh, we gaan alles samenvatten in een voorstel richting de gemeenteraad. En uiteraard in overleg met de ondernemers gaan we kijken wat erin moet en wat er nodig is. En in de gemeenteraad gaan we dan een discussie voeren. Hoe gaan we datgene wat er allemaal is opgehaald eventueel vertalen naar beleid, naar afspraken en een raadsvoorstel en dergelijke. Dus ja, we hebben nog wel wat stappen te zetten. Maar ik hoop dat we eind van dit jaar veel meer duidelijkheid hebben ten aanzien van wat er wenselijk is en wat men graag wil. Maar ook wat er kan. Hè. We hebben natuurlijk in die zin de komende jaren best wel een uitdaging op financieel gebied bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel veel kansen vanuit allerlei instanties. Dus in die zin moeten we dat samenbrengen. Om dan op die manier met de gemeenteraad samen te kijken wat er allemaal mogelijk is voor de horeca.
1: Waar kunnen inwoners, maar ook horecaondernemers de enquête vinden?
2: Die vinden ze op onze website van de gemeente zelf, gemeente-oldambt.nl. En ik ga er zelfs vanuit dat op de eerste pagina staat, zodat je gelijk kunt doorklikken naar de enquête zelf. Dus in die zin is het heel makkelijk om. Het is helemaal geen lange enquête, dus je kunt relatief snel je bijdrage daarin leveren.
1: En tot wanneer is de enquête er nog?
2: Die enquête staat volgens mij nog een week open. Dus we kunnen nog richting boven de 1000 deelnemers.
1: Ja, dat zou toch mooi zijn.
2: Ja, nee, geweldig. Nou, wat ik begreep vanuit de afdeling communicatie die het mede allemaal organiseert, is dat ze echt zelf ook verbaasd waren over de reacties toen de enquête net online ging. Dat was alsof ze in een casino zaten. Het was tik, tik, tik, tik, tik. En de enquêtes liepen gewoon binnen. Dus wat dat betreft was echt een heel positieve start.
1: Ja, eigenlijk kun je daar wel uit opmaken dat het inderdaad een belangrijk thema is dan.
2: Nou, het leeft inderdaad heel erg. En dat is heel, heel fijn om te zien. Dat mensen inderdaad zo betrokken zijn bij de horeca. Ook vanuit de ervaringen in het verleden. Hè. Dus ze hebben natuurlijk in die zin, ik ben zelf ook vaak in het uit geweest. Dus je hebt daar ook een soort van geschiedenis leren. En dat wil je ook graag dat de toekomst er goed uitziet.
1: Nou ja, zo is het ook. Ontzettend bedankt voor de informatie. En we gaan het allemaal meemaken, denk ik. Ja, nieuwe toekomstplan graag. Voor de horeca graag, in de gemeente Oldambt. Dankjewel.
2: Zeker. Fijne dag. Jo, hoi hoi.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

als je al zegt.

It Feels So Good van Sonic. En daarvoor hoorden we Alex Vissering met Opa Voiced. Ja, het is 9:45 en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Fieke Goslaar over de Provinciale Schrijfwedstrijd. En de co-op in Sellingen is overgenomen door Georgina de Kraai. En met haar gaan we zo dadelijk in gesprek. Dat dus straks na het NOS Nieuws. Maar eerst nog even Michael Bublé en It's a Beautiful Day.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10:00.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil die volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
7: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Garrick en Don't Shed a Tear. Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Haal de pen maar tevoorschijn, want ook dit jaar organiseert Erfgoed in Groningen weer de Provinciale Schrijfwedstrijd. De schrijfwedstrijd voor iedereen die graag verhalen of gedichten in het Gronings schrijft. En we gaan in gesprek met Fieke Gosselaar. En de gewoonkoop in supermarkt in Sellingen krijgt een nieuwe eigenaar. Georgina de Kraai neemt de supermarkt per 4 oktober over. De contracten voor de overname zijn deze week officieel ondertekend. En we spreken straks met Georgina de Kraai. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Trent Darby en If You Let Me Stay. En daarvoor hoorden we de OJ's met Love Train.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Voor de 27e keer wordt de Provinciale Schrijfwedstrijd gehouden. Met dit keer als thema Tiet. We spreken met Fieke Gosselaar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat houdt de Provinciale, ik moet het even goed zeggen natuurlijk, Schrijfwedstrijd precies in?
2: Ja, de Provinciale Schrijfwedstrijd is dat. Ja, voor de 27e keer zei je al. Elke keer schrijven wij een schrijfwedstrijd uit. En dan kunnen mensen een verhaal of een gedicht insturen. En dan gaat de jury naar kijken. En dan komen de winnaars uit in de categorie poëzie en proza, verhalen. En dit jaar hebben we het thema Tiet. En ja, dat kun je breed opvatten. Ik zou zeggen, ga even achterover zitten met de ogen dicht. En denk, hoe breed, wat kun je met Tiet? Tiet als je ergens snel moet zijn. Tiet als in vroeger. Tiet als in toekomst. Tiet als in, wat gaat Tiet snel? Tiet...
0: Kan ook heel langzaam gaan.
2: Kan ook langzaam gaan. Ja, kan de boel enorm verdragen.
0: Ja, absoluut.
2: Je kunt een seconde en daar een gedicht over die seconde schrijven, wat er allemaal gebeurt. Nou, ja. Dat is ideaal voor een gedicht. Ja, ik weet niet, mensen moeten maar even zo geïnspireerd worden, zeg maar. En dan is de prijs, is, even kijken, moet ik het even goed zeggen hoor. Volgens mij is de eerste prijs, was het nou, oh dan heb ik het weer, even kijken hoor. Het was in elk geval €100. Het kan ook net de 125 zijn.
0: Ergens om en nabij.
2: Ja.
0: Het is in elk geval een mooie geldprijs.
2: Ja, en dan gaat het net in stapjes. Tweede prijs is, ja, ook, ja, net iets van, was het nou lekker dit? Iets van, ook in te rollen, net iets omlaag, maar zoiets. Lekker helder. En je wordt in elk geval als winnaar gepubliceerd in de Tol en Titan. Maar alle verhalen komen op de website van Diedeldom.nu. Dus dat is ook leuk. Dus er gebeurt sowieso wat met je verhaal of met je gedicht.
0: En er wordt in elk geval wat aan gedaan. Ja, precies. Ja.
2: Nou. Het gaat ook om, ja, ik vind ook het leukst om te schrijven. Dus, ja, ik denk dat ik daarom die geldprijzen dan minder in mijn hoofd heb zitten. De mensen moeten gewoon lekker bezig gaan. En dan opsturen naar info, apenstaartje, erfgoedingroningen.nl. En dan komt het helemaal goed.
0: En tot wanneer kunnen mensen dat doen?
2: De hele maand september.
0: De hele maand september nog?
2: Ja.
0: En wanneer gaat de prijsuitreiking zijn?
2: Op het Grunfestival in Hoge Zand, het Kielzoog.
0: Ja.
2: En dat is 21 november. En dat is sowieso ook een hele gezellige dag. Dus ja, we maken daar eigenlijk een groot feestje van die schrijfwedstrijd. Op deze manier, ja.
0: Ja, en wordt al voor de 27e keer georganiseerd. Hoeveel mensen doen er gemiddeld ongeveer mee?
2: Ja, vorig jaar hadden we 60 of 70 inzendingen met verhaal. En ook iets van 40, 50 gedichten. Dus ik vind dat best wel een kwijtje voor de jury.
0: Ja, dat is het zeker. En er is ook altijd een thema gekozen. Nu dus juist tijd, hè, Tiet. Ja. Waarom is juist voor Tiet gekozen?
2: Ik ga dan ook even zitten met mijn achterhoofd, met mijn ogen dicht. Om mijn thema te verzinnen.
0: Ja.
2: En dat komt dan een beetje zo op. Je zoekt altijd een beetje een breed thema waar mensen alle kanten mee op. Je wil ook niet alleen maar verhalen dat je thema te veel stuurt. Weet je wel, dat je dan, ja, dus het moet niet te veel sturend zijn, maar ja, wel even iets aanzetten of zo. Mensen vinden het toch wel prettig om ergens over na te denken dat er iets van houvast is. En vorig jaar hadden we Roemte, nu het Tiet.
0: Ja, en merk je ook dat daar inderdaad ook zo breed naar gekeken wordt? Dat mensen ook echt zoiets hebben van, oh, hè, dat je ook de verhalen en de gedichten bij elkaar legt en denkt van, ja, daar is ook wel inderdaad op een hele andere manier naar gekeken.
2: Ja, soms heb je wel dat er in een bepaald thema dat je toch een groter deel ziet van, nou, bij Roemte hebben heel veel mensen ook iets met landschap gedaan. Maar in Groningen is het ook niet zo raar. En dat is ook helemaal goed, hè? Dat mag van mij. Maar goed, ik had een van de winnaressen, die had ook een over Roemte in haar hoofd. Weet je wel? Oh, ja. Die had een beetje zo daarover. Dus dan vind ik het toch weer leuk. Dus ja, misschien is dat ook meteen een tip. Als je toch net iets dat andere zoekt.
0: Ja.
2: Dat je toch weer uitspringt van de rest. Want ziet, ja, misschien gaat het dan heel snel anekdotisch over vrouwen.
0: Ja.
2: Nou, probeer daar dan in elk geval een soort van slag in te maken. Dat het alleen niet dat anekdotische verhaal van vrouwen wordt. Maar probeer er net een stapje verder te gaan. Dat is wel een tip.
0: Ja, als ik denk aan Tien, dan denk ik juist aan vooruit. En dat het allemaal zo snel gaat.
2: Ja, dus, maar ja. Maar ja, dat is dan, je kunt het ook met elkaar verbinden, hè?
0: Ja, dat is ook weer waar, inderdaad.
2: Dat is misschien net het volgende stapje. Ja,
0: het een sluit het ander niet uit. Nou, ik vind het mooi.
2: Nee.
0: Ja, en dan is er voor alle Groningse taalvarianten, die zijn eigenlijk allemaal welkom. Zit daar heel veel verschil in?
2: Nee. Nee, vind ik niet. Mensen zelf vinden dat wel.
0: Uiteraard.
2: Hun eigen variant is toch altijd echt heel anders dan een andere variant. Maar zelf, ja, helemaal als je het ook wat hebt over een nieuwe sprekers of mensen die wat jonger zijn, dan merk je toch dat die verschillen ook wat kleiner worden. Dus ik probeer vooral altijd van Taumor. Probeer gewoon, nou ja, in jouw Gronings. Ik vind elk Gronings goed, als het alleen al heel Gronings is. We letten ook niet allemaal op spelling, hè. Dus mensen moeten zich ook niet laten afschrikken van, oh god, ik spreek het wel, maar ik schrijf het nooit. Probeer gewoon.
0: Ja, en dan wordt...
2: Verhaaltje... je mag maximaal 1000 woorden, maar je mag ook een verhaaltje van een alinea. Weet je wel?
0: Ja,
2: als je gewoon, het is ook een beetje om mensen aan het werk te zetten. Om eens een beetje te proberen.
0: En om de Groningse taal, neem ik aan, weer een beetje op de kaart te zetten.
2: Ja.
0: Of op de kaart te houden misschien wel.
2: Ja, te houden inderdaad. Ja. Herhaling is altijd wel belangrijk bij de Groningse taal. Het moet altijd een beetje in de aandacht staan.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, want het kan ook maar zo even een beetje wegvallen natuurlijk.
2: Ja,
0: maar ik heb het idee dat wel weer goed gaat.
2: Ja, mensen die het gewoon spreken, die spreken het gewoon. Die denken er ook niet altijd over na dat je er ook wat mee kunt.
0: Nee.
2: En dat het juist heel mooi is dat je het spreekt. En dat is ook leuk om gewoon even weer zo op die manier de aandacht erop te zetten.
0: Nou, helemaal duidelijk. Tot eind september dus nog kunnen mensen het insturen. En kun je nog even herhalen waar het naartoe gestuurd kan worden?
2: Ja, info@apenstaartje erfgoedingroningen.nl. En als je de in vergeet, ja, die gaat wel eens weg, maar die is wel belangrijk in de e-mailadres erfgoedingroningen.nl.
0: Ontzettend bedankt, Fieke.
2: Oké. Doei.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Judy in Disguise van John Fred en his Playboys. Ja, en we hadden het net even over Tiet. En als ik kijk naar de Tiet, dan is het op dit moment 10:55. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar The Neck met My Sharona.

is het gewoon in één regio nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige batterijopslaglocatie bij de rondweg in de Winschoten zijn een belangrijke stap verder. Energieopslagbedrijven Return en Vattenfall hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor Sirius. Een batterijlocatie met een vermogen van 200 megawatt en een opslagcapaciteit van 800 megawattuur. Met een investering van ongeveer 180 miljoen euro behoort Sirius tot de grootste batterijopslagprojecten die momenteel in Nederland worden ontwikkeld. De commerciële ingebruikname staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027. Rond 16:30 heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen drie voertuigen op de N367 bij Oude Pekela. Bij het ongeval raakten alle drie de auto's beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. Vanaf gisteren kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het klimaatbestendiger maken en vergroenen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Groningen. Met deze regeling hoopt de provincie Groningen bedrijventerreinen beter bestand te worden tegen hitte, droogte en hevige regen. Meer groen zorgt daarnaast voor een prettiger, gezonder werkklimaat en meer ruimte voor planten en dieren. Veel bedrijventerreinen zijn vaak grotendeels verhard en bestaan bijvoorbeeld uit stenen, beton en gebouwen. Vaak is er weinig groen. Daardoor warmen deze terreinen sneller op en kan regenwater minder goed worden opgevangen. De provincie wil ondernemers helpen hun terrein beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en tegelijk de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren. Subsidieaanvragen kan tot en met 31 december 2026. Inwoners van Meeden konden gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in de Rode Beuk vragen stellen over de brand bij het hoogspanningsstation van Tennet. De brand brak zaterdagavond uit en werd maandag geblust. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer zorgen over de veiligheid en de communicatie met omwonenden naar voren. Een bewoner gaf aan dat sommige vragen volgens hem al langere tijd zijn blijven liggen en dat nieuwe toezeggingen daardoor weinig vertrouwen geven. Dirk Volkers van Tennet erkende dat de organisatie voor inwoners soms op afstand kan staan. Volgens hem wil Tennet meer rechtstreeks contact zoeken met omwonenden en vaker met hen in gesprek gaan. Tijdens de avond kwamen ook bredere ontwikkelingen rond het hoogspanningsstation ter sprake, waaronder uitbreiding van het station en zorgen over batterijopslag in de omgeving. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend begint rustig met af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en er is de kans op een enkele bui. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten met een windkracht 2 à 3. Vannacht koelt het weer af naar ongeveer 13 à 16 graden.

Little Love in Your Heart van Annie Lennox en Al Green. En daarvoor hoorden we Belinda Carlisle met Leave a Little Light On. Nou ja zeg, Leave a Light On. Belinda Carlisle. Ja, en weet je hoe dat komt dat ik daar een beetje over begin te struikelen? Belinda Carlisle, dat was een van de eerste nummers zeg maar die ik moest aankondigen. En die zei ik niet goed. Ik wist niet hoe ik het moest uitspreken. Dus nou word ik daar helemaal zenuwachtig van als ik haar weer zie staan. Maar goed, het is bijna 9:45. We gaan straks in gesprek met Georgina de Kraai. Want zij neemt de co-op over in Sellingen. En hoe dat precies zit, dat horen we dus straks. Maar eerst nog even Guus Meeuwis en Van Gant met Per Spoor.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De supermarkt in Sellingen krijgt vanaf 4 oktober een nieuwe eigenaar. Georgina de Kraai neemt de co-op over. Goedemorgen, Georgina.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, je werkt er al 7 jaar, hè, in de winkel.
2: Ja, dat klopt. Ik werk hier al 7 jaar en ik heb eigenlijk alle afdelingen al wel gezien.
1: Nou ja, dat is denk ik alleen maar fijn, of niet?
2: Zeker, dan weet ik van alles een beetje.
1: Ja, want wanneer ontstond voor jou het idee om het winkel te gaan overnemen?
2: Nou ja, dat was al vrij snel duidelijk voor mij. Ik deed de PABO en dat was niet echt mijn ding. En toen ben ik fulltime gaan werken in de supermarkt en nou ja, nooit meer weggegaan. En toen dacht ik van, dit vind ik zo leuk. Want ik dacht, ik wil hier verder in.
1: Ja, want wat maakt het nou zo leuk om in een supermarkt te werken?
2: Nou, ik denk de mensen. Het is elke dag anders. Je bent zoveel met klanten in gesprek en je wil ze echt kennen. Dus dat vind ik echt heel erg leuk om mee bezig te zijn.
1: Ja, en hoe voelt het dan voor jou dat je straks niet alleen de medewerker bent, maar ook de eigenaar van de supermarkt?
2: Ja, dat is wel een hele grote verantwoordelijkheid, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Maar ik heb het afgelopen half jaar een beetje onbedoeld kunnen oefenen. Hoe het is om ze allemaal te begeleiden en bepaalde zaken op me te nemen. Maar ja, dan is het volledig voor mij. Dus dat is wel een hele druk.
1: Ja,
2: maar wel
1: dat,
2: heel leuk.
1: Dat kan ik me voorstellen. Daar wordt het wel een stuk spannender van.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, en je wilt samen met het bestaande team verder bouwen aan de winkel. Gaat er veel veranderen?
2: Ja, er gaat wel wat veranderen. De broodafdeling wordt anders. Dus we moeten daar wel eventjes een paar dagjes voor dicht. We gaan straks ook op zondag open. Om ook de Duitse klanten beter te kunnen bedienen. En we gaan straks ook meer bezorgen. Dus ook voor de oudere mensen in het dorp en eromheen. Zodat zij ook gewoon de supermarkt kunnen blijven kopen hier.
1: Ja, merk je dat daar vraag naar is?
2: Ja, er is heel veel vraag naar. Heel veel mensen vragen erom. En dan proberen we er toch in te voorzien.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want een supermarkt in een dorp is niet alleen maar een plek om boodschappen te doen natuurlijk. Hoe belangrijk is een winkel in Sellingen en de omliggende dorpen?
2: Het is heel belangrijk. Heel belangrijk. Want het is eigenlijk ik hoorde gisteren, en dat vond ik hartstikke mooi, het hart van Sellingen.
1: Ja.
2: Je ontmoet elkaar hier, je maakt een praatje hier. En zeker, dat hebben we ook na de coronatijd gemerkt, dat mensen hier toch langer blijven plakken om te blijven kletsen dan dat ze boodschappen doen. En dat is ook hartstikke mooi. Dat is ook hartstikke mooi.
1: Ja, dat is alleen maar goed natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: En iedereen kent elkaar meestal, zo gaat het
2: iedereen,
1: dan toch?
2: Iedereen kent elkaar en dat is ook het mooie.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, wij wensen je ontzettend veel succes vanaf 4 oktober. Maar dat gaat helemaal goed komen, hoor ik al wel.
2: Dat hoop ik wel.
1: Ja.
2: Daar gaan we voor.
1: Bedankt voor het gesprekje.
2: Helemaal goed.
1: Oké.
2: Dankjewel, hè.

Andrew Gold en Never Let It Slip Away. En daarvoor hoorden we Hey DJ en The Opposites. Ja, het is 11:05 en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met René Wijshout over de nieuwe energiefonds Westerwolde. Dat dus allemaal straks na het NOS-nieuws en na The Rolling Stones en She's a Rainbow.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
5: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Lily Allen en Smile. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde en tevens laatste uur van Goud. Bewoners van de gemeente Westerwolde die door de energiekosten financieel in de knel komen of dreigen te komen, kunnen vanaf 1 september 2026 een aanvraag doen bij het Energiefonds Westerwolde. En hierover gaan wij in gesprek met René Wijshout. Het Groningen 1, het nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Wild en You Keep Me Hanging On. En daarvoor hoorde Wang Chun en Everybody Have Fun Tonight.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: In Westerwolde kunnen inwoners vanaf 1 september een beroep doen op het nieuwe Energiefonds Westerwolde. En we spreken hierover met René Wijshouw van Stichting Op de Kloetenkom. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, er zijn heel veel fondsen en subsidies en dingetjes voor energie in de omloop natuurlijk. Vooral om het energiezuiniger maken van je huis. Maar dit gaat om iets anders, hè?
2: Ja, dit gaat puur op het geld. Dus om je maandelijkse lasten te verlichten als je daardoor in de problemen komt. Omdat de energieprijzen blijven stijgen. En bij de meeste harder als de lonen of welke andere inkomsten je hebt.
0: Ja, want om wat voor situaties gaat het bijvoorbeeld?
2: Nou, ik kan me natuurlijk goed voorstellen dat je een nieuw energiecontract krijgt. Met veel hogere gasprijzen met name. En ook elektriciteitskosten die hoger zijn. En je loon gaat niet zoveel vooruit. Dus dan is er toch een behoorlijke hap uit je maandelijks besteedbaar inkomen. Wat je dan kwijt bent aan energie. En wat je niet kan uitgeven aan dingen zoals huren en eten.
0: Ja, want de energierekening is hoog, hè?
2: Ja, en het wordt alleen maar hoger en hoger.
0: Ja.
2: We zien in de laatste maanden, zolang daar in het Midden-Oosten niks gebeurt, dan gaan die prijzen alleen maar omhoog.
0: Ja, en juist de mensen die het al moeilijk hebben, die worden hiermee belast.
2: Ja, en het gaat nu zelf al verder dan mensen die het moeilijk hebben. Gewoon mensen die modaal inkomen hebben, die ook al last krijgen van dit soort, van de hoge prijzen.
0: Ja.
2: Ja, dat is, het is erg.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja, en dan gaat het om openstaande energierekeningen, betalingsachterstand. Zijn er nog meer voorbeelden?
2: Gewoon een hoger maandbedrag dan wat je eigenlijk kan betalen. Wat je eigenlijk kan missen. En als je dan moet kiezen tussen je kinderen eten geven of de energierekening betalen, ja, dan weet ik welke keuze ik maak.
0: Ja.
2: En dat is niet de energierekening.
0: Nee, dat begrijp ik.
2: En op die manier, en ook mensen die in één keer voor het feit komen dat ze bij de eindafrekening heel veel moeten nabetalen.
0: Ja.
2: Ja, dan gaat het geld heel hard van je af.
0: Ja, dat is dan altijd even schrikken.
2: Ja, waar het vroeger wel eens een spaarpotje was, voor de vakantie. Maar tegenwoordig is het meer een schrikbeeld wat komt. Wat doet die eindafrekening?
0: Ja, en dan kunnen ze dus voor het Energiefonds Westerwolde aankloppen. Hoe wordt beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning?
2: Ja, dat wordt echt individueel bekeken. Er is geen generieke regel van als je hieraan voldoet, dan krijg je het wel. Voldoe je hier niet aan, dan krijg je het niet. Want ik ken genoeg mensen die hun kachel vorig jaar op 16, 17 graden hebben gezet, zodat die rekening maar niet hoog wordt. Ja, dat is niet de bedoeling, dat die dan geen ondersteuning krijgen.
0: Nee,
2: dus
0: precies.
2: Dat is, wordt echt, per geval wordt dat bekeken. En het kan zijn dat iemand minima is en die krijgt wat meer. Maar het kan ook zijn dat iemand die modaal verdient en die ook een tientje, twee tientjes in de maand nodig is.
0: Ja, daar is het ook allemaal voor. Ja, en jullie kunnen ook doorverwijzen naar andere hulp, hè?
2: Jazeker. In dit geval werken we natuurlijk heel erg samen met de gemeente die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Maar ook met Welzijn Westerwolde. Met onze andere takken binnen de stichting, het Schulden op Maatje, Hip Helpt. En soms ook het reguliere noodfonds die kan helpen.
0: Ja, dat is ook allemaal mogelijk. Ja, en het Energiefonds Westerwolde is een tijdelijke en praktische noodhulp.
2: Ja.
0: Ja, hoe lang gaat dat ongeveer door?
2: Nou, we hebben nu met de gemeente afgesproken, het is dit jaar en volgend jaar. Daarna kijken we verder. We kunnen nu niet zeggen van dat kun je ook niet van de gemeente vragen dat dit jarenlang doorgaat. Maar mocht het nodig zijn, dan zie ik wel een helaas in de toekomst dat dit gewoon doorgaat.
0: Ja. Ja. Ja, het blijft ook gewoon. De wereld staat nog steeds in brand, want zo simpel is het ook gewoon, hè?
2: Ja. Nee, zo simpel is het. En zolang daar niks verandert, dan houdt alles op.
0: Ja.
2: En dan zijn we natuurlijk in Westerwolde nog, nou ja, zeg maar gezegend dat er nog genoeg geld is om dit te kunnen doen.
0: Ja, ja, zo is het ook.
2: Want er zijn genoeg gemeentes in de rest van Nederland waar niks is.
0: Nee, en dat is ook zeker waar. En dan hebben wij hier nog geluk wat dat betreft. Ja. Waar kunnen inwoners vanaf gisteren, hè? Vanaf gisteren is het geopend. Waar kunnen inwoners terecht als ze denken dat ze hulp nodig hebben?
2: Dat kan via de website energiefondswesterwolde.nl. En natuurlijk ook via Welzijn Westerwolde en via Humanitas en via Schuldhulpmaatje. Iedereen, het staat voor iedereen vrij om aan te vragen.
0: Juist. Dus mocht je inderdaad hulp nodig zijn, vraag om hulp, want er is hulp.
2: Er is hulp, er zijn mensen en er wordt natuurlijk heel zorgvuldig met alle gegevens omgegaan. Er zijn maar een paar mensen die dat beoordelen, dus het is ook niet dat in de ambtelijke molen terechtkomt. Want juist daarom heeft de gemeente gezegd van, goh, op de kloten komen, wilden jullie dat doen voor ons?
0: Ja.
2: Er hoeft niks terug te betaald te worden, het is gewoon hulp.
0: Het is echt gewoon hulp als je het ook daadwerkelijk echt nodig hebt.
2: Precies.
0: Ontzettend bedankt voor dit gesprek. En ik hoop dat de mensen die het nodig hebben, dat zij ook van zich laten horen.
2: Dat hoop ik ook van harte. Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: De mooiste muziekmix hoor je bij ons.
4: Het geluid van Groningen. Hey. Hey.

0: Earth, Wind and Fire met Let's Groove. En daarvoor hoorden we Kom van de Dak Af van Peter Koelewijn en zijn Rockets. Ja, het is 11:30, dus tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Is het Groningen 1 regionieuws? Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige batterijopslaglocatie bij de rondweg in Winschoten zijn een belangrijke stap verder. Energieopslagbedrijven Return en Vattenfall hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor Sirius. Een batterijlocatie met een vermogen van 200 megawatt en een opslagcapaciteit van 100 megawattuur. Met een investering van ongeveer 180 miljoen euro behoort Sirius tot de grootste batterijopslagprojecten die momenteel in Nederland worden ontwikkeld. De commerciële ingebruikname staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027. Rond 16:30 heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen drie voertuigen op de N367 bij Oude Pekela. Bij het ongeval raakten alle drie de auto's beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. Vanaf gisteren kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het klimaatbestendige maken en vergroenen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Groningen. Met deze regeling helpt de provincie Groningen bedrijventerreinen beter bestand te worden tegen hitte, droogte en hevige regen. Meer groen zorgt daarnaast voor een prettiger, gezonder werkklimaat en meer ruimte voor planten en dieren. Veel bedrijventerreinen zijn vaak grotendeels verhard en bestaan bijvoorbeeld uit stenen, beton en gebouwen. Vaak is er weinig groen. Daardoor verwarmen deze terreinen sneller op en kan regenwater minder goed worden opgevangen. De provincie wil ondernemers helpen hun terrein beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en tegelijk de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren. Subsidieaanvragen kan tot en met 31 december 2026. Inwoners van Meeden konden gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in de Rode Beuk vragen stellen over de brand bij het hoogspanningsstation van Tennet. De brand brak zaterdagavond uit en werd maandag geblust. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer zorgen over de veiligheid en de communicatie met omwonenden naar voren. Een bewoner gaf aan dat sommige vragen volgens hem al langere tijd zijn blijven liggen en dat nieuwe toezeggingen daardoor weinig vertrouwen geven. Dirk Volkers van Tennet erkende dat een organisatie voor inwoners soms op afstand kan staan. Volgens hem wil Tennet meer rechtstreeks contact zoeken met omwonenden en vaker met hen in gesprek gaan. Tijdens de avond kwamen ook bredere ontwikkelingen rond het hoogspanningsstation ter sprake, waaronder uitbreiding van het station en zorg voor batterijoverslag in de omgeving. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Nou, nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend begint rustig met af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en er is de kans op een enkele bui. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, windkracht 2 à 3. Vannacht koelt het eer af naar ongeveer 13 à 16 graden. Het is dan licht bewolkt met in de tweede helft van de nacht hier en daar wat lichte regen of een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met een maximumtemperatuur rond 21 graden. In de loop van de avond en nacht stijgt de kans op een bui.

0: Give Me a Break van de Richie Family. En daarvoor worden we sneller met radio. Ja, Henk, heb jij nog iets bijzonders gevonden in het nieuws?
1: Ja, ik zag een berichtje, of eigenlijk een oproepje op de website van RTV Drenthe. Een man uit Emmen, dat is Reinoud Polé, die is op zoek naar de eigenaresse van een trouwring. De man die werkt bij een wasserette. En zij hebben in een van de machines een trouwring gevonden. Dat is al een jaar geleden. En nog steeds heeft de eigenaar zich niet gemeld, ondanks oproepen op de eigen website van de wasserette en op Facebook. Het gaat om een ring met inscriptie. Er staat een trouwdatum van 5 april 1969. En er staan de namen in van Anneke en waarschijnlijk Jacco. Omdat het bedrijf, die wasserette, de was verzorgt voor vakantieparken en gezondheidsinstellingen en ziekenhuizen. Ja, kan het best zijn dat de eigenaar of eigenaresse uit onze regio komt. Dus vandaar dat we daar eens even over wilden hebben.
0: Ja, juist. Maar ze zijn dus getrouwd in 1969.
1: Dat klopt. En er is ook nog iets bijzonders aan. Het lijkt een deel van een ring te zijn. Waarschijnlijk zijn twee ringen samengevoegd. En een van de ringen is dus gevonden. Dat gebeurt vaak als een van de beide partners overleden is. Dat dan de ringen samengevoegd worden. Ja. Dus dat kan ook nog gegeven zijn, ja. Waardoor de eigenaar of de eigenaresse zich herkent in deze ring.
0: Ja, wat bijzonder. Ja, we hadden het al even over. Hè. Hoe raak je je trouwring kwijt?
1: Ja, inderdaad. Dat is wel bijzonder. Ik heb geen trouwring.

0: Dus,
1: ik bedoel, hartstikke goed. Ja, nou ja, goed. Hey, je gaf ook aan een wasserette, die doet ook iets met ziekenhuizen. Ja. En daar verzorgen ze ook de was voor. Ja, ik kan me voorstellen dat een moment zou kunnen zijn dat je je trouwring kwijtraakt. Als je bijvoorbeeld allerlei onderzoeken, MRI-scan, noem het maar, dan mag je volgens mij ook geen sieraden dragen.
0: Nee, sowieso als je een operatie ondergaat, dan alle sieraden worden afgedaan. Dus het kan best zijn dat hij daar tussen de was geraakt is, zeg maar.
1: Ja. Ja, maar 1969, dan zijn ze ook al eventjes getrouwd. Ja, nou ja, het is maar afwachten of inderdaad beide partners nog eens leven zijn dan. Maar...
0: Ja, dat is inderdaad de vraag. Dus er wordt al jarenlang gezocht naar de eigenaresse. Misschien dat iemand zich in die informatie herkent. En zegt van, hé, dat kan mijn ring zijn. Dus dan kunnen ze zich melden bij RTV Drenthe. Of bij meneer Reinoud Polé. En die is dan van de wasserette... Dan moet ik even kijken, waar stond dat ook alweer? Clean nog wat?
1: Gelukkig wel clean. Dat is wel fijn.
0: Het is wel clean. Nou, ik kan het zo even niet vinden in het bericht. Maar als je even op internet zoekt, dan
1: kan je het
0: vast
1: vinden.
0: Het bedrijf. Het staat ook op de Facebookpagina van Reinoud Polé uit Emmen is dat.
1: Ja, en als het echtbare het zelf niet meer hoort, of nou ja, bedenk het maar. Misschien zijn er nog wel kinderen of iets natuurlijk die dit horen.
0: Ja. Of iemand anders die zegt van, ja, Anneke en Jacco, die ken ik. En die zijn omstreeks die tijd getrouwd.
1: Ja, dat, dan is dat wel mooi om dat weer terug te vinden natuurlijk. Want dit zijn wel herinneringen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, en gaat het dan om een gouden ring? Of is dat niet helemaal duidelijk?
0: Nou, zo te zien op de foto, er zit een foto bij bij het bericht. Lijkt het om een gouden ring te gaan, ja.
1: Oké. Ook nog met pareltjes erin of diamantjes, wat is het?
0: Nou,
1: diamantjes,
0: dat is niet op de foto te zien. Met name heeft men aandacht gegeven aan de inscriptie die erop staat.
1: Ja, het kan zijn dat het inderdaad herkend wordt op die manier natuurlijk. Ja. Maar...
0: het is trouwens de wasserij Clean Lease in Emmen.
1: Oké, Clean Lease. Nou goed, dus mocht je hier iets in herkennen, dan zou ik zeggen, neem even contact op met Clean Lease. En kijken of het inderdaad klopt dat het om de rechtmatige eigenaren gaat. En familie kan natuurlijk ook, vrienden, wie dan ook maar. Want het zou toch mooi zijn als het weer op plek terechtkomt.
0: Het zou heel mooi zijn dat hij weer bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt.
1: Ja, vind ik ook. Dus bij deze, het oproepje.

Jam High. Beats International met Dub Be Good To Me. En daarvoor hoorden we Abel met Neem Me Mee. Ja, dit was het alweer voor vandaag. En vrijdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En we gaan het daarin onder andere hebben over de lichtweek in Wedde die weer voor de deur staat. En discotheek Zwarte Schapen in Bhutangen bestaat 50 jaar. Tijd voor een gesprek dus. Je kunt ook weer stemmen op de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten vrijdag? Laat je stem achter op de Facebookpagina van Groningen 1. Chris, bedankt voor het meekijken. En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En graag tot vrijdag. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit, is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw toekomstplan voor de horeca in de hele gemeente. En we spreken hierover met wethouder Erik Wunke. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, waarom een nieuw toekomstplan voor de horeca?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nee, volgens mij verandert de wereld om ons heen in een rap tempo. De toekomst van middenstand, retail en ook horeca ziet er uitdagend uit. En om samen met bezoekers en de ondernemers zelf te kijken van wat is er nodig. En wat wil men graag, hebben dit initiatief genomen. En op die manier gaan we kijken hoe we de horecasector naar de toekomst kunnen ondersteunen en toekomstbestendig kunnen maken.
1: Ja, en dan gaat het niet alleen om Winschoten, hè, maar het gaat om de hele gemeente.
2: Ja, we hebben erover gediscussieerd, want Winschoten is natuurlijk in die zin wel een soort van bronpunt in het hele verhaal. Maar tegelijkertijd heb je ook horeca in de dorpen. Dus het bleek ons verstandig om inderdaad dan het hele palet te bekijken en met elkaar te overleggen van oké, hoe kunnen we met elkaar het hele, de hele imago, het hele aangezicht en alles wat er met de horeca te maken heeft versterken en verbeteren. En daarom gaan we ook naar de mensen toe die daar zelf naartoe gaan en de consument. Om die ook te vragen wat die ervan vindt. Op die manier met elkaar te overleggen wat gaan we met elkaar doen.
1: Ja, want op welke manier gaat dat precies?
2: We hebben nu een enquête uitgezet. En inmiddels hebben meer dan 900 mensen gereageerd. Dus een ongekend succes wat dat betreft.
1: Ja.
2: Waarin iedereen kan aangeven wat hij of zij graag wil. En daarnaast hebben we wat we dan zogenaamde ronde tafelgesprekken noemen. Gaan we samen met ondernemers in overleg van wat zij allemaal graag zien en wat hun wensen zijn. Om op die manier eind dit jaar richting de gemeenteraad ook een onderbouwd en doorrochte plan neer te kunnen leggen.
1: Ja, en welke onderwerpen staan allemaal in de enquête?
2: Ja, eigenlijk gewoon wat mensen graag willen, wat ze missen. En er is een groot leefvlak waar ze zelf kunnen invullen wat ze graag zien. En wat ik inmiddels heb begrepen is dat een wereldrestaurant met verschillende gerechten uit verschillende landen wel heel hoog op de lijst staat. Dus dat is gek, maar dat mensen toch vanuit bepaalde behoeften meedoen. En ik hoop ook dat alle ondernemers mee gaan doen. Dat is nog wel een uitdaging, zodat iedereen ook daarin participeert. Maar het zijn heel verschillende reacties. Maar het is dus in die zin ook gewoon vrij open. Dus je kunt inderdaad zelf aangeven wat je graag zou willen zien.
1: En gaat het dan ook om de restaurants die er al zijn, zeg maar, de horeca die er al is, en dan ook om de kwaliteit en dat soort dingen? Of gaat het echt om, wat zou je willen zien?
2: Ja, ik denk nou, wat je wilt zien, hè, de kwaliteit is natuurlijk aan de ondernemer zelf. Waar kiest hij of zij voor? Nachthoreca hebben we het ook inderdaad over. Over een uitgaansleven wat vroeger heel bekend was in Winschoten, met Night Fever bijvoorbeeld. Hoe gaan we daar naar de toekomst mee om? Maar kwaliteit is iets wat je sowieso volgens mij als ondernemer graag wil bieden. Het is alleen, wat is de vraag? Hè? Zo'n wereldrestaurant heeft een heel andere impact dan wanneer je een snackbar uitbuit, zeg maar. Uitbaat.
1: Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Wat gaat er gedaan worden met alles wat uit de enquête gaat komen?
2: Oh, we gaan alles samenvatten in een voorstel richting de gemeenteraad. En uiteraard in overleg met de ondernemers gaan we kijken wat erin moet en wat er nodig is. En in de gemeenteraad gaan we dan een discussie voeren. Hoe gaan we datgene wat er allemaal is opgehaald eventueel vertalen naar beleid, naar afspraken en een raadsvoorstel en dergelijke. Dus ja, we hebben nog wel wat stappen te zetten. Maar ik hoop dat we eind van dit jaar veel meer duidelijkheid hebben ten aanzien van wat er wenselijk is en wat men graag wil. Maar ook wat er kan. Hè. We hebben natuurlijk in die zin de komende jaren best wel een uitdaging op financieel gebied bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel veel kansen vanuit allerlei instanties. Dus in die zin moeten we dat samenbrengen. Om dan op die manier met de gemeenteraad samen te kijken wat er allemaal mogelijk is voor de horeca.
1: Waar kunnen inwoners, maar ook horecaondernemers, de enquête vinden?
2: Die vinden ze op onze website van de gemeente zelf, gemeente-oldambt.nl. En ik ga er zelfs vanuit dat op de eerste pagina staat, zodat je gelijk kunt doorklikken naar de enquête zelf. Dus in die zin is het heel makkelijk om. Het is helemaal geen lange enquête, dus je kunt relatief snel je bijdrage daarin leveren.
1: En tot wanneer is de enquête er nog?
2: Die enquête staat volgens mij nog een week open. Dus we kunnen nog richting boven de 1000 deelnemers.
1: Ja, dat zou toch mooi zijn.
2: Ja, nee, geweldig. Nou, wat ik begreep vanuit de afdeling communicatie die het mede allemaal organiseert, is dat ze echt zelf ook verbaasd waren over de reacties toen de enquête net online ging. Het was net alsof ze in het casino zaten. Het was tik, tik, tik, tik, tik. En de enquêtes liepen gewoon binnen. Dus wat dat betreft was het echt een heel positieve start.
1: Ja, eigenlijk kun je daar wel uit opmaken dat het inderdaad een belangrijk thema is dan.
2: Maar het leeft inderdaad heel erg. En dat is heel, heel fijn om te zien. Dat mensen inderdaad zo betrokken zijn bij de horeca. Ook vanuit de ervaringen in het verleden. Hè. Dus ze hebben natuurlijk in die zin, ik ben zelf ook vaak in het uit geweest. Dus je hebt daar ook een soort van geschiedenis leren. En dat wil je ook graag dat de toekomst er goed uitziet.
1: Nou ja, zo is het ook. Ontzettend bedankt voor de informatie. En we gaan het allemaal meemaken, denk ik. Ja, nieuwe toekomstplan voor de horeca in de gemeente Waddant. Dankjewel.
2: Zeker. Fijne dag. Jo, hoi.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Voor de 27e keer wordt de Provinciale Schrijfwedstrijd gehouden. Met dit keer als thema Tiet. We spreken met Fieke Gosselaar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat houdt de Provinciale, ik moet het even goed zeggen natuurlijk, schrijfwedstrijd precies in?
2: Ja, de Provinciale Schrijfwedstrijd is dat. Ja, voor de 27e keer zei je al. Elke keer schrijven wij een schrijfwedstrijd uit. En dan kunnen mensen een verhaal of een gedicht insturen. En dan gaat de jury naar kijken. En dan komen de winnaars uit in de categorie poëzie en proza, verhalen. En dit jaar hebben we het thema Tiet. En ja, dat kun je breed opvatten. Ik zou zeggen, ga even achterover zitten met de ogen dicht. En denk, hoe breed, wat kun je met Tiet? Tiet als je ergens snel moet zijn. Tiet als in vroeger. Tiet als in toekomst. Tiet als in, wat gaat Tiet snel? Tiet...
1: kan ook heel langzaam gaan.
2: Kan ook langzaam gaan. Ja, kan de boel enorm dragen.
1: Ja, absoluut.
2: Je kunt een seconde en daar een gedicht over die seconde schrijven, wat er allemaal gebeurt. Nou, ja. Dat is ideaal voor een gedicht. Ja, ik weet niet, mensen moeten maar even zo geïnspireerd worden, zeg maar. En dan is de prijs, is, even kijken, moet ik het even goed zeggen hoor. Volgens mij is de eerste prijs, was het nou, oh dan heb ik het weer, even kijken hoor. Het was in elk geval €100. Het kan ook net de 125 zijn.
1: Ergens om en nabij.
2: Ja.
1: Het is in elk geval een mooie geldprijs.
2: Ja, en dan gaat het net in stapjes. Tweede prijs is ja ook ja, net iets van, was het nou lekker dit? Iets van ook in te doen, net iets omlaag, maar zoiets. Lekker helder. En je wordt in elk geval als winnaar gepubliceerd in de Tol en Titan. Maar alle verhalen komen op de website van Diedeldom.nu. Dus dat is ook leuk. Dus er gebeurt sowieso wat met je verhaal of met je gedicht.
1: En er wordt in elk geval wat aan gedaan. Ja, precies. Ja.
2: Nou. Het gaat ook om, ja, ik vind ook het leukste om te schrijven. Dus, ik denk dat ik daarom die geldprijzen dan minder in mijn hoofd heb zitten. De mensen moeten gewoon lekker bezig gaan. En dan opsturen naar info@erfgoedingroningen.nl. En dan komt het helemaal goed.
1: En tot wanneer kunnen mensen dat doen?
2: De hele maand september.
1: De hele maand september nog?
2: Ja.
1: En wanneer gaat de prijsuitreiking zijn?
2: Op het Grun Festival in Hoge Zand, het Kielzog.
1: Ja.
2: En dat is 21 november. En dat is sowieso ook een hele gezellige dag. Dus we maken daar eigenlijk een groot feestje van die schrijfwedstrijd. Op deze manier, ja.
1: Ja, en wordt dan voor de 27e keer georganiseerd. Hoeveel mensen doen er gemiddeld ongeveer mee?
2: Vorig jaar hadden we 60 of 70 inzendingen met verhaal. En ook iets van 40 of 50 gedichten. Dus ik vind dat best wel een kwijtje voor de jury.
1: Ja, dat is het zeker. En er is ook altijd een thema gekozen. Nu dus juist tijd, hè, Tiet. Waarom is juist voor Tiet gekozen?
2: Ik ga dan ook even zitten met mijn achterhoofd, met mijn ogen dicht. Om mijn thema te verzinnen.
1: Ja.
2: En dat komt dan een beetje zo op. Je zoekt altijd een beetje een breed thema waar mensen alle kanten mee op. Je wil ook niet alleen maar verhalen die dat je thema te veel stuurt. Weet je wel, dat je dan, ja, dus het moet niet te veel sturend zijn, maar ja, wel even iets aanzetten of zo. Mensen vinden het toch wel prettig om ergens over na te denken dat er iets van houvast is. En vorig jaar hadden we Roemte. Nou, nu het ziet.
1: Ja, en merk je ook dat daar inderdaad ook zo breed naar gekeken wordt? Dat mensen ook echt zoiets hebben van, oh, hè, dat je ook de verhalen en de gedichten bij elkaar legt en denkt van, ja, daar is ook wel inderdaad op een hele andere manier naar gekeken.
2: Ja, soms heb je wel dat er in een bepaald thema, dat je toch een groter deel ziet van, nou, bij Roemte hebben heel veel mensen ook iets met landschap gedaan. Maar in Groningen is het ook niet zo raar. En dat is ook helemaal goed, hè? Dat mag van mij. Maar goed, ik had een van de winnaressen, die had ook een over Roemte in haar hoofd. Weet je wel? Oh, ja. Die had een beetje zo daarover. Dus dan vind ik het toch weer leuk. Dus ja, misschien is dat ook meteen een tip. Als je toch net iets dat andere zoekt.
1: Ja.
2: Dat je toch weer uitspringt van de rest. Want ja, misschien gaat het dan heel snel anekdotisch over vrouwen.
1: Ja.
2: Nou, probeer daar dan in elk geval een soort van slag in te maken. Dat het alleen niet dat anekdotische verhol van vrouwen wordt. Maar probeer er net een stapje verder te gaan. Dat is wel een tip.
1: Ja, als ik denk aan die, dan denk ik juist aan vooruit. En dat het allemaal zo snel gaat.
2: Ja, dus, maar ja. Maar ja, dat is dan, je kunt het ook met elkaar verbinden, hè?
1: Ja, dat is ook weer waar, inderdaad.
2: Dat is misschien net het volgende stapje. Ja.
1: Ja, het een sluit het ander niet uit. Nou, ik vind het mooi.
2: Nee.
1: Ja, en dan is er voor alle Groningse taalvarianten, die zijn eigenlijk allemaal welkom. Zit daar heel veel verschil in?
2: Nee. Nee, vind ik niet. Ik, mensen zelf vinden dat wel.
1: Uiteraard.
2: Hun eigen variant is toch altijd echt heel anders dan een andere variant. Maar zelf, ja, helemaal als je het ook wat hebt over een nieuwe sprekers of mensen die wat jonger zijn, dan merk je toch dat die verschillen ook wat kleiner worden. Dus ik probeer vooral altijd van Taumor. Probeer gewoon, nou ja, in jouw Gronings. Ik vind elk Gronings goed, als het alleen al heel Gronings is. We letten ook niet allemaal op spelling, hè. Dus mensen moeten zich ook niet laten afschrikken van, oh god, ik spreek het wel, maar ik schrijf het nooit. Probeer gewoon.
1: Ja, en dan wordt...
2: Verhaaltje... je mag maximaal 1000 woorden, maar je mag ook een verhaaltje van een alinea. Weet je wel?
1: Ja,
2: als je gewoon, het is ook een beetje om mensen aan het werk te zetten. Om eens een beetje te proberen.
1: En om de Groningse taal, neem ik aan, weer een beetje op de kaart te zetten.
2: Ja.
1: Of op de kaart te houden misschien wel.
2: Ja, te houden inderdaad. Ja. Herhaling is altijd wel belangrijk bij de Groningse taal. Moet altijd een beetje in de aandacht staan.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, want het kan ook maar zo even een beetje wegvallen natuurlijk. Ja, maar mensen, ik heb het idee dat wel weer goed gaat.
2: Ja, mensen die het gewoon spreken, die spreken het gewoon. Die denken er ook niet altijd over na dat je er ook wat mee kunt.
1: Nee.
2: En dat het juist heel mooi is dat je het spreekt. En dat is ook leuk om gewoon even weer zo op die manier aandacht erop te zetten.
1: Nou, helemaal duidelijk. Tot eind september dus nog kunnen mensen het insturen. En kun je nog even herhalen waar het naartoe gestuurd kan worden?
2: Ja, info@apenstaartje erfgoedingroningen.nl. En als je de in vergeet, ja, die gaat wel eens weg, maar die is wel belangrijk in de e-mailadres erfgoedingroningen.nl.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

is het gewoon in één regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige batterijopslaglocatie bij de rondweg in Winschoten zijn een belangrijke stap verder. Energieopslagbedrijven Return en Vattenfall hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor Sirius. Een batterijlocatie met het vermogen van 200 megawatt en een opslagcapaciteit van 100 megawattuur. Met een investering van ongeveer 180 miljoen euro behoort Sirius tot de grootste batterijopslagprojecten die momenteel in Nederland worden ontwikkeld. De commerciële ingebruikname staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027. Rond 4:30 heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen drie voertuigen op de N367 bij Oude Pekela. Bij het ongeval raakten alle drie de auto's beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. Vanaf gisteren kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het klimaatbestendige maken en vergroenen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Groningen. Met deze regeling helpt de provincie Groningen bedrijventerreinen beter bestand te worden tegen hitte, droogte en hevige regen. Meer groen zorgt daarnaast voor een prettiger, zonder werkklimaat en meer ruimte voor planten en dieren. Veel bedrijventerreinen zijn vaak grotendeels verhard en bestaan bijvoorbeeld uit stenen, beton en gebouwen. Vaak is er weinig groen. Daardoor verwarmen deze terreinen sneller op en kan regenwater minder goed worden opgevangen. De provincie wil ondernemers helpen hun terrein beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en tegelijk de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren. Subsidieaanvragen kan tot en met 31 december 2026. Inwoners van Meeden konden gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in de Rode Beuk vragen stellen over de brand bij het hoogspanningsstation van Tennet. De brand brak zaterdagavond uit en werd maandag geblust. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer zorgen over de veiligheid en de communicatie met omwonenden naar voren. Een bewoner gaf aan dat sommige vragen volgens hem al langere tijd zijn blijven liggen en dat nieuwe toezeggingen daardoor weinig vertrouwen geven. Dirk Volkers van Tennet erkende dat een organisatie voor inwoners soms op afstand kan staan. Volgens hem wil Tennet meer rechtstreeks contact zoeken met omwonenden en vaker met hen in gesprek gaan. Tijdens de avond kwamen ook bredere ontwikkelingen rond het hoogspanningsstation ter sprake, waaronder uitbreiding van het station en zorg voor batterijoverslag in de omgeving. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend begint rustig met af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en er is de kans op een enkele bui. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, windkracht 2 à 3. Vannacht koelt het weer af naar ongeveer 13 à 16 graden. Het is dan licht bewolkt met in de tweede helft van de nacht hier en daar wat lichte regen of een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met een maximumtemperatuur rond 21 graden. In de loop van de avond en nacht stijgt de kans op een bui.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De supermarkt in Sellingen krijgt vanaf 4 oktober een nieuwe eigenaar. Georgina de Kraai neemt de co-op over. Goedemorgen, Georgina.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, je werkt er al 7 jaar hè, in de winkel.
2: Ja, dat klopt. Ik werk hier al 7 jaar en ik heb eigenlijk alle afdelingen al wel gezien.
1: Nou ja, dat is denk ik alleen maar fijn, of niet?
2: Zeker, dan weet ik van alles een beetje.
1: Ja, want wanneer ontstond voor jou het idee om het winkel te gaan overnemen?
2: Nou ja, dat was al vrij snel duidelijk voor mij. Ik deed de PABO en dat was niet echt mijn ding. En toen ben ik fulltime gaan werken in de supermarkt. En maar ja, nooit meer weggegaan. En toen dacht ik van, dit vind ik zo leuk. Want ik dacht, ik wil hier verder in.
1: Ja, want wat maakt het nou zo leuk om in een supermarkt te werken?
2: Nou, ik denk de mensen. Het is elke dag anders. Je bent zoveel met klanten in gesprek en je wil ze echt kennen. Dus dat vind ik echt heel erg leuk om mee bezig te zijn.
1: Ja, en hoe voelt het dan voor jou dat je straks niet alleen de medewerker bent, maar ook de eigenaar van de supermarkt?
2: Ja, dat is wel een hele grote verantwoordelijkheid, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Maar ik heb het afgelopen half jaar een beetje onbedoeld kunnen oefenen. Hoe het is om ze allemaal te begeleiden en bepaalde zaken op me te nemen. Maar ja, dan is het volledig voor mij. Dus dat is wel een hele druk.
1: Ja,
2: maar wel
1: dat,
2: heel leuk.
1: Dat kan ik me voorstellen. Daar wordt het wel een stuk spannender van.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, en je wilt samen met het bestaande team verder bouwen aan de winkel. Gaat er veel veranderen?
2: Ja, er gaat wel wat veranderen. De broodafdeling wordt anders. Dus we moeten daar wel eventjes een paar dagjes voor dicht. We gaan straks ook op zondag open. Om ook de Duitse klanten beter te kunnen bedienen. En we gaan straks ook meer bezorgen. Dus ook voor de oudere mensen in het dorp en eromheen. Zodat zij ook gewoon de supermarkt kunnen blijven kopen hier.
1: Ja, merk je dat daar vraag naar is?
2: Ja, er is heel veel vraag naar. Heel veel mensen vragen erom. En dan proberen we dat toch in te voorzien.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want een supermarkt in een dorp is niet alleen maar een plek om boodschappen te doen natuurlijk. Hoe belangrijk is een winkel in voor Sellingen en de omliggende dorpen?
2: Het is heel belangrijk. Heel belangrijk. Want het is eigenlijk een... Ja, ik hoorde gisteren en dat vond ik hartstikke mooi, het hart van Sellingen.
1: Ja.
2: Je ontmoet elkaar hier. Je maakt een praatje hier. En zeker, dat hebben we ook na de coronatijd gemerkt, dat mensen hier toch langer blijven plakken om te blijven kletsen dan dat ze boodschappen doen. En dat is ook hartstikke mooi. Dat is ook hartstikke mooi.
1: Ja, dat is alleen maar goed natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: En iedereen kent elkaar meestal. Zo gaat het
2: iedereen,
1: dan toch?
2: Iedereen kent elkaar. En dat is ook het mooie.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, wij wensen je ontzettend veel succes vanaf 4 oktober. Maar dat gaat helemaal goed komen, hoor ik al wel.
2: Dat hoop ik wel.
1: Ja.
2: Daar gaan we voor.
1: Bedankt voor het gesprekje.
2: Helemaal goed.
1: Oké. Okay.
2: Dankjewel, hè.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: In Westerwolde kunnen inwoners vanaf 1 september een beroep doen op het nieuwe Energiefonds Westerwolde. En we spreken hierover met René Wijshout van Stichting Op de Kloetenkom. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er zijn heel veel fondsen en subsidies en dingetjes voor energie in de omloop natuurlijk. Vooral om het energiezuiniger maken van je huis. Maar dit gaat om iets anders, hè?
2: Ja, dit gaat puur op het geld. Dus om je maandelijkse lasten te verlichten als je daardoor in de problemen komt. Omdat de energieprijzen blijven stijgen. En bij de meeste harder als de lonen of welke andere inkomsten je hebt.
1: Ja, want om wat voor situaties gaat het bijvoorbeeld?
2: Nou, ik kan me natuurlijk goed voorstellen dat je een nieuw energiecontract krijgt. Met veel hogere gasprijzen met name. En ook elektriciteitskosten die hoger zijn. En je loon gaat niet zoveel vooruit. Dus dan is het toch een behoorlijke hap uit je maandelijks besteedbaar inkomen. Wat je dan kwijt bent aan energie. En wat je niet kan uitgeven aan dingen zoals huren en eten.
1: Ja, want de energierekening is hoog, hè?
2: Ja, en het wordt alleen maar hoger en hoger.
1: Ja.
2: We zien in de laatste maanden, zolang daar in het Midden-Oosten niks gebeurt, dan gaan die prijzen alleen maar omhoog.
1: Ja, en juist de mensen die het al moeilijk hebben, die worden hiermee belast.
2: Ja, en het gaat niet zoveel verder dan mensen die het moeilijk hebben. Gewoon mensen die modaal inkomen hebben, die ook al last krijgen van dit soort, van de hoge prijzen.
1: Ja.
2: Ja, dat is. Het is erg.

0: Ja. Ja, dat is zeker waar. Ja, en dan gaat het om openstaande energierekeningen, betalingsachterstand. Zijn er nog meer voorbeelden?
1: Gewoon een hoger maandbedrag dan wat je eigenlijk kan betalen. Wat je eigenlijk kan missen. En als je dan moet kiezen tussen je kinderen eten geven of de energierekening betalen, ja, dan weet ik welke keuze ik maak.
0: Ja.
1: En dat is niet de energierekening.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: En op die manier, en ook mensen die in één keer voor het feit komen dat ze bij de eindafrekening heel veel moeten nabetalen.
0: Ja.
1: Ja, dan gaat het geld heel hard van je af.
0: Ja, dat is dan altijd even schrikken.
1: Ja. Ja, waar het vroeger wel eens een spaarpotje was, voor de vakantie. Maar tegenwoordig is het meer een schrikbeeld wat komt. Wat doet die eindafrekening?
0: Ja. Ja, en dan kunnen ze dus voor het energiefonds Westerwolde aankloppen. Hoe wordt beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning?
1: Ja, dat wordt echt individueel bekeken. Er is geen generieke regel van als je hier aan voldoet, dan krijg je het wel. Voldoe je hier niet aan, dan krijg je het niet. Want ik ken genoeg mensen die hun kachel vorig jaar op 16, 17 graden hebben gezet, zodat die rekening maar niet hoog wordt. Ja, ja, dat is niet de bedoeling, dat die dan geen ondersteuning krijgen.
0: Nee,
1: dus
0: precies.
1: Dat is, wordt echt, per geval wordt dat bekeken. En het kan zijn dat iemand minima is en die krijgt wat meer. Maar het kan ook zijn dat iemand die modaal verdient en die ook een tientje, twee tientjes in de maand nodig is.
0: Ja, daar is het ook allemaal voor. Ja, en jullie kunnen ook doorverwijzen naar andere hulp, hè?
1: Jazeker. In dit geval werken we natuurlijk heel erg samen met de gemeente, die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Maar ook met Welzijn Westerwolde. Met onze andere takken binnen de stichting, het Schulden op Maatje, Hip Helpt. En soms ook het reguliere noodfonds die kan helpen.
0: Ja, dat is ook allemaal mogelijk. Ja, en het Energiefonds Westerwolde is een tijdelijke en praktische noodhulp.
1: Ja.
0: Ja, hoe lang gaat dat ongeveer door?
1: Nou, we hebben nu met de gemeente afgesproken, het is dit jaar en volgend jaar. Daarna kijken we verder. We kunnen nu niet zeggen van dat kun je ook niet van de gemeente vragen dat dit jarenlang doorgaat. Maar mocht het nodig zijn, dan zie ik wel een helaas in de toekomst dat dit gewoon doorgaat.
0: Ja, ja. Ja, het blijft ook gewoon. De wereld staat nog steeds in brand, want zo simpel is het ook gewoon, hè?
1: Ja, ja, ja. Nee, zo simpel is het. En zolang daar niks verandert, dan houdt alles op.
0: Ja.
1: Zijn we natuurlijk in Westerwolde nog gezegend dat er nog genoeg geld is om dit te kunnen doen.
0: Ja, ja, zo is het ook.
1: Want er zijn genoeg gemeentes in de rest van Nederland waar niks is.
0: Nee, en dat is ook zeker waar. En dan hebben wij hier nog geluk wat dat betreft.
1: Ja.
0: Waar kunnen inwoners vanaf gisteren, hè? Vanaf gisteren is het geopend. Waar kunnen inwoners terecht als ze denken dat ze hulp nodig hebben?
1: Dat kan via de website energiefondswesterwolde.nl. En natuurlijk ook via Welzijn Westerwolde en via Humanitas en via Schuldhulpmaatje. Iedereen... Het staat voor iedereen vrij om aan te vragen.
0: Juist. Dus mocht je inderdaad hulp nodig zijn, vraag om hulp, want er is hulp.
1: Er is hulp, er zijn mensen en er wordt natuurlijk heel zorgvuldig met alle gegevens omgegaan. Er zijn maar een paar mensen die dat beoordelen, dus het is ook niet dat in de ambtelijke molen terechtkomt. Want juist daarom heeft de gemeente gezegd van, op de klokken komen, wilden jullie dat doen voor ons?
0: Ja.
1: Er hoeft niks terug te betaald te worden. Het is gewoon hulp.
0: Het is echt gewoon hulp als je het ook daadwerkelijk echt nodig hebt.
1: Precies.
0: Ontzettend bedankt voor dit gesprek. En ik hoop dat de mensen die het nodig hebben, dat zij ook van zich laten horen.
1: Dat hoop ik ook van harte. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: Het is nu 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

het gewoon in één regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige batterijopslaglocatie bij de rondweg in Winschoten zijn een belangrijke stap verder. Energieopslagbedrijven Return en Vattenfall hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor Sirius. Een batterijlocatie met een vermogen van 200 megawatt en een opslagcapaciteit van 100 megawattuur. Met een investering van ongeveer 180 miljoen euro behoort Sirius tot de grootste batterijopslagprojecten die momenteel in Nederland worden ontwikkeld. De commerciële ingebruikname staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027. Rond 4:30 heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen drie voertuigen op de N367 bij Oude Pekela. Bij het ongeval raakten alle drie de auto's beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. Vanaf gisteren kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het klimaatbestendige maken en vergroenen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Groningen. Met deze regeling helpt de provincie Groningen bedrijventerreinen beter bestand te worden tegen hitte, droogte en hevige regen. Meer groen zorgt daarnaast voor een prettiger, gezonder werkklimaat en meer ruimte voor planten en dieren. Veel bedrijventerreinen zijn vaak grotendeels verhard en bestaan bijvoorbeeld uit stenen, beton en gebouwen. Vaak is er weinig groen. Daardoor verwarmen deze terreinen sneller op en kan regenwater minder goed worden opgevangen. De provincie wil ondernemers helpen hun terrein beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en tegelijk de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren. Subsidieaanvragen kan tot en met 31 december 2026. Inwoners van Meeden konden gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in de Rode Beuk vragen stellen over de brand bij het hoogspanningsstation van Tennet. De brand brak zaterdagavond uit en werd maandag geblust. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer zorgen over de veiligheid en de communicatie met omwonenden naar voren. Een bewoner gaf aan dat sommige vragen volgens hem al langere tijd zijn blijven liggen en dat nieuwe toezeggingen daardoor weinig vertrouwen geven. Dirk Volkers van Tennet erkende dat een organisatie voor inwoners soms op afstand kan staan. Volgens hem wil Tennet meer rechtstreeks contact zoeken met omwonenden en vaker met hen in gesprek gaan. Tijdens de avond kwamen ook bredere ontwikkelingen rond het hoogspanningsstation ter sprake, waaronder uitbreiding van het station en zorg voor batterijoverslag in de omgeving. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend begint rustig met af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en er is de kans op een enkele bui. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, windkracht 2 à 3. Vannacht koelt het weer af naar ongeveer 13 à 16 graden. Het is dan licht bewolkt met in de tweede helft van de nacht hier en daar wat lichte regen of een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met een maximumtemperatuur rond 21 graden. In de loop van de avond en nacht stijgt de kans op een bui.

0: Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

het gewoon in één regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige batterijopslaglocatie bij de rondweg in Winschoten zijn een belangrijke stap verder. Energieopslagbedrijven Return en Vattenfall hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor Sirius. Een batterijlocatie met een vermogen van 200 megawatt en een opslagcapaciteit van 100 megawattuur. Met een investering van ongeveer 180 miljoen euro behoort Sirius tot de grootste batterijopslagprojecten die momenteel in Nederland worden ontwikkeld. De commerciële ingebruikname staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027. Rond 4:30 heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen drie voertuigen op de N367 bij Oude Pekela. Bij het ongeval raakten alle drie de auto's beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. Vanaf gisteren kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het klimaatbestendige maken en vergroenen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Groningen. Met deze regeling helpt de provincie Groningen bedrijventerreinen beter bestand te worden tegen hitte, droogte en hevige regen. Meer groen zorgt daarnaast voor een prettiger, gezonder werkklimaat en meer ruimte voor planten en dieren. Veel bedrijventerreinen zijn vaak grotendeels verhard en bestaan bijvoorbeeld uit stenen, beton en gebouwen. Vaak is er weinig groen. Daardoor verwarmen deze terreinen sneller op en kan regenwater minder goed worden opgevangen. De provincie wil ondernemers helpen hun terrein beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en tegelijk de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren. Subsidieaanvragen kan tot en met 31 december 2026. Inwoners van Meeden konden gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in de Rode Beuk vragen stellen over de brand bij het hoogspanningsstation van Tennet. De brand brak zaterdagavond uit en werd maandag geblust. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer zorgen over de veiligheid en de communicatie met omwonenden naar voren. Een bewoner gaf aan dat sommige vragen volgens hem al langere tijd zijn blijven liggen en dat nieuwe toezeggingen daardoor weinig vertrouwen geven. Dirk Volkers van Tennet erkende dat een organisatie voor inwoners soms op afstand kan staan. Volgens hem wil Tennet meer rechtstreeks contact zoeken met omwonenden en vaker met hen in gesprek gaan. Tijdens de avond kwamen ook bredere ontwikkelingen rond het hoogspanningsstation ter sprake, waaronder uitbreiding van het station en zorg voor batterijoverslag in de omgeving. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend begint rustig met af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en er is de kans op een enkele bui. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, windkracht 2 à 3. Vannacht koelt het weer af naar ongeveer 13 à 16 graden. Het is dan licht bewolkt met in de tweede helft van de nacht hier en daar wat lichte regen of een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met een maximumtemperatuur rond 21 graden. In de loop van de avond en nacht stijgt de kans op een bui.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1.

het gewoon in één regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige batterijopslaglocatie bij de rondweg in Winschoten zijn een belangrijke stap verder. Energieopslagbedrijven Return en Vattenfall hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor Sirius. Een batterijlocatie met een vermogen van 200 megawatt en een opslagcapaciteit van 100 megawattuur. Met een investering van ongeveer 180 miljoen euro behoort Sirius tot de grootste batterijopslagprojecten die momenteel in Nederland worden ontwikkeld. De commerciële ingebruikname staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027. Rond 4:30 heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen drie voertuigen op de N367 bij Oude Pekela. Bij het ongeval raakten alle drie de auto's beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. Vanaf gisteren kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het klimaatbestendige maken en vergroenen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Groningen. Met deze regeling helpt de provincie Groningen bedrijventerreinen beter bestand te worden tegen hitte, droogte en hevige regen. Meer groen zorgt daarnaast voor een prettiger, gezonder werkklimaat en meer ruimte voor planten en dieren. Veel bedrijventerreinen zijn vaak grotendeels verhard en bestaan bijvoorbeeld uit stenen, beton en gebouwen. Vaak is er weinig groen. Daardoor verwarmen deze terreinen sneller op en kan regenwater minder goed worden opgevangen. De provincie wil ondernemers helpen hun terrein beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en tegelijk de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren. Subsidieaanvragen kan tot en met 31 december 2026. Inwoners van Meeden konden gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in de Rode Beuk vragen stellen over de brand bij het hoogspanningsstation van Tennet. De brand brak zaterdagavond uit en werd maandag geblust. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer zorgen over de veiligheid en de communicatie met omwonenden naar voren. Een bewoner gaf aan dat sommige vragen volgens hem al langere tijd zijn blijven liggen en dat nieuwe toezeggingen daardoor weinig vertrouwen geven. Dirk Volkers van Tennet erkende dat een organisatie voor inwoners soms op afstand kan staan. Volgens hem wil Tennet meer rechtstreeks contact zoeken met omwonenden en vaker met hen in gesprek gaan. Tijdens de avond kwamen ook bredere ontwikkelingen rond het hoogspanningsstation ter sprake, waaronder uitbreiding van het station en zorg voor batterijoverslag in de omgeving. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend begint rustig met af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en er is de kans op een enkele bui. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, windkracht 2 à 3. Vannacht koelt het weer af naar ongeveer 13 à 16 graden. Het is dan licht bewolkt met in de tweede helft van de nacht hier en daar wat lichte regen of een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met een maximumtemperatuur rond 21 graden. In de loop van de avond en nacht stijgt de kans op een bui.

0: Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

het gewoon in één regio nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. De plannen voor een grootschalige batterijopslaglocatie bij de rondweg in Winschoten zijn een belangrijke stap verder. Energieopslagbedrijven Return en Vattenfall hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor Sirius. Een batterijlocatie met een vermogen van 200 megawatt en een opslagcapaciteit van 100 megawattuur. Met een investering van ongeveer 180 miljoen euro behoort Sirius tot de grootste batterijopslagprojecten die momenteel in Nederland worden ontwikkeld. De commerciële ingebruikname staat gepland voor het vierde kwartaal van 2027. Rond 4:30 heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen drie voertuigen op de N367 bij Oude Pekela. Bij het ongeval raakten alle drie de auto's beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. Vanaf gisteren kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het klimaatbestendige maken en vergroenen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Groningen. Met deze regeling helpt de provincie Groningen bedrijventerreinen beter bestand te worden tegen hitte, droogte en hevige regen. Meer groen zorgt daarnaast voor een prettiger, gezonder werkklimaat en meer ruimte voor planten en dieren. Veel bedrijventerreinen zijn vaak grotendeels verhard en bestaan bijvoorbeeld uit stenen, beton en gebouwen. Vaak is er weinig groen. Daardoor verwarmen deze terreinen sneller op en kan regenwater minder goed worden opgevangen. De provincie wil ondernemers helpen hun terrein beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en tegelijk de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren. Subsidieaanvragen kan tot en met 31 december 2026. Inwoners van Meeden konden gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in de Rode Beuk vragen stellen over de brand bij het hoogspanningsstation van Tennet. De brand brak zaterdagavond uit en werd maandag geblust. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer zorgen over de veiligheid en de communicatie met omwonenden naar voren. Een bewoner gaf aan dat sommige vragen volgens hem al langere tijd zijn blijven liggen en dat nieuwe toezeggingen daardoor weinig vertrouwen geven. Dirk Volkers van Tennet erkende dat een organisatie voor inwoners soms op afstand kan staan. Volgens hem wil Tennet meer rechtstreeks contact zoeken met omwonenden en vaker met hen in gesprek gaan. Tijdens de avond kwamen ook bredere ontwikkelingen rond het hoogspanningsstation ter sprake, waaronder uitbreiding van het station en zorg voor batterijoverslag in de omgeving. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend begint rustig met af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en er is de kans op een enkele bui. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, windkracht 2 à 3. Vannacht koelt het weer af naar ongeveer 13 à 16 graden. Het is dan licht bewolkt bij in de tweede helft van de nacht hier en daar wat lichte regen of een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met een maximumtemperatuur rond 21 graden. In de loop van de avond en nacht stijgt de kans op een bui.

0: Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik dreunde dat ik een kuste was op een half bijzondere school. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. In midden van school stond een dikke

stad. Ik droomde dat ik een kuste was op mijn bijzondere school. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. Bij pomstonk kwam een Belgisch peert, die van de voet genoot.

Ik droomde dat ik een kuste was op een heel bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. Onder potje vevenvoer.

moesten wijs op een heel bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovel zijn geen stel. Bij lichem zag ik een kobbelknien, in het echt ken dat jij nooit. Met een achtergrond.

0: dag.
1: Het is nu 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
5: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
6: op onze stadsomroeper Jan Veen, beste luisteraars. Vandaag praten we met onze belleman, zoals ze dat in België aanduiden. Hoort en zegt het voort. Met belgeluid en welluidende stem doet hij zijn mare. De aankondiging van zijn belangrijke bericht. Nou, stadsomroeper, hoe word je er nou? Wie is jouw baas? Wanneer treed je op? Nou, we hebben zoveel vragen aan onze stadsomroeper. En we zijn ook helemaal benieuwd naar jouw verhaal, naar jouw levensverhaal, maar ook naar jouw leven als stadsomroeper. Hartelijk welkom hier in onze studio. En de focus is vandaag helemaal op jou gericht.
7: Dankjewel voor de uitnodiging ten eerste.
6: Ja, nou, we zijn blij dat je er bent. Ja.
7: Heel mooi.
6: Een hele poos geleden dat wij elkaar gezien hebben.
7: Dat denk ik ook, dat wij persoonlijk elkaar inderdaad al een hele tijd niet meer gezien hebben.
6: Ja, klopt, hè? Er zitten wel enkele jaartjes alweer tussen.
7: Dat denk ik.
6: Ja. Jan Veen. Jan, je hebt, net als al onze gasten altijd doen, een voorwerp meegebracht. En dat jou na aan het hart ligt. En jij mag gaan vertellen, wat heb je meegebracht en waarom dit voorwerp?
7: Wat hier voor me ligt is een, ik zou bijna zeggen, nog een andere oude ambacht. Dat is het maken van een scheepje en een fles. In dit geval is het scheepje en een fles gemaakt door waarschijnlijk mijn grootvader. Die trouwens ook Jan Veen heette.
6: Hoe kan het? Ja, hè? Dus daar ben je nou vernoemd.
7: Dat klopt.
6: Ben je ook de stamhouder van de familie?
7: In de zin van dat ze daar inderdaad de mannelijke... ben ik niet de oudste van het stel. Dus in zekere zin de stamhouder. Dan moet ik het bij een van mijn neven zoeken. Maar ik ben wel inderdaad de enige die inderdaad ook letterlijk naar mijn grootvader is vernoemd.
6: Ja, nou dan ben je toch wel een beetje stamhouder, toch? Ja. Maar vertel, jouw voorwerp. Het is een fles, ik zie hem hier liggen.
7: Ja.
6: Het is een... Wat heeft er ooit ingezeten in die fles?
7: Goeie vraag, ik zou het eigenlijk niet weten. Maar... Het ziet eruit als dat er inderdaad iets met een aardig aantal procent in heeft gezeten.
6: Ja.
7: Het is een scheepje, het is een driemaster.
6: Ja.
7: In een landschapje waar allemaal in de fles is gestopt en opgebouwd. Ja. Dat was een van de vele hobby's van mijn grootvader.
6: Ja, nou, ik vind het altijd zo verwonderlijk hoe iemand zoiets nou klaar kan krijgen. Je hebt zo'n kleine hals. Al die materiaaltjes moeten erin. En het moet ook nog iets worden. Heb je ooit gezien hoe dat ze dat doen?
7: Nee, niet zelf. En bovendien is mijn grootvader helaas al overleden toen ik heel jong was. Dus ik heb het niet zelf zien doen. Maar wat leuk is bij te vertellen. Het is allemaal heel priegelig werk. En de man, dat weet ik, omdat ik zijn trouwring namelijk nog heb, had enorme handen.
6: Oh ja?
7: Dus dat, hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen, dat moet toch wel een aardig kunststukje zijn geweest.
6: Ja, want dat moet toch eigenlijk wel met pincetten of zo gedaan zijn. Want je moet het vast kunnen houden en je moet ook nog kunnen lijmen, lijkt me zo.
7: Wat ik weet is dat ze min of meer eigenlijk het inderdaad het scheepje in elkaar drukken en dan via de tuigage het meestal omhoog zetten.
6: Oké. Okay.
7: Letterlijk met een draadje eruit dat ze het omhoog zetten. Dus daar moet hij ook echt inderdaad wel echt even bij gezeten hebben.
6: Ja, ja, want je kunt niet dat scheepje van tevoren, voordat het in de fles gaat, maken. Want dat kan niet, want het kan er niet in.
7: Nou ja, dat is net wat ik zeg. De masten die worden platgelegd. Het wordt wel degelijk dus inderdaad buiten de fles gemaakt. Van wat ik weet hoe het werkt. Het wordt wel degelijk buiten de fles gemaakt. Daarna worden de masten eigenlijk platgelegd. En dan via de tuigage, via de draadjes die eraan zitten, wordt het recht omhoog gezet.
6: Oké. Dus als ik het goed begrijp, dan moet dat scheepje zelf in ieder geval smaller zijn dan de hals van de fles. En ook dan de masten, die er dan plat op liggen, zal ik maar zeggen, moeten dan ook nog passen door die opening.
7: Dat klopt. Dat is wel zoals ik het altijd begrepen heb.
6: Ja. Ik sta er helemaal versteld van, weet je dat? Ja, het is wel een mooi dingetje. En hoe hou je het nou op zijn plek? Want dat moet ook, kan natuurlijk ook niet door de fles aan het rollen gaan.
7: Hij ligt precies in evenwicht.
6: Ja, ja, zit hij geplakt ergens op of zo?
7: Nee hoor. Het is ja, het materiaal van het het materiaal waar dus het landschap van mee is gemaakt is waarschijnlijk, ja, goeie vraag, maar dat zit er min of meer in geplakt. En dat zet ook het scheepje vast.
6: Ja, precies.
7: In ieder geval in dit geval wel.
6: Ja, want dat landschap, daar stellen de golven van het water voor, toch?
7: Ja, dat klopt.
6: Ja, dat is wel heel mooi. En waarom heb je dit meegebracht? Wat doet dit jou?
7: Nou, het is een stukje geschiedenis van mijn familie. Bovendien, het heeft weer te maken met water. En ja, dat het water loopt in die zin door onze familie heen. Want het is nou een schippersfamilie.
6: Ja?
7: Zeker na de twee generaties voor mijn vader waren allebei schippen.
6: Mm-hmm.
7: En dat lag dan allemaal in Oude Pekela. Bij wat nu dan de Koenemansbrug is, toen de Koenemans draai. Omdat mijn overgrootvader daar op een gegeven ogenblik aan land is komen wonen. Bij een familielid. En bij gelegenheid lag dus de hele familie daar en daar met alle schepen.
6: Zo.
7: En dat waren er een behoorlijk aantal. Want sowieso alle zonen kregen van mijn overgrootvader een schip mee.
6: Zo.
7: Toen ze gingen trouwen. En er zijn ook nog wat dochters van hem zijn ook met schippers getrouwd. Dus dat moet een behoorlijke vloot zijn geweest die er dan naast wat nu de kringlopen is, daar en daar gelegen heeft.
6: Ja, maar dan moet jouw grootvader ook een bemiddeld man zijn geweest om dat mee te kunnen geven aan al zijn zoons.
7: Dat moet bijna wel zo zijn geweest. Maar als je op mijn naam zoekt, inderdaad, op internet, dan kom je een foto van hem tegen, van mijn overgrootvader, en dan denk je van, die heeft geen cent te makken.
6: Oh.
7: Letterlijk had hij eigenlijk nooit een riem om, zoals ze in de familie zeggen. Hij vond een stuk touw namelijk genoeg.
6: Oh ja, ja, ja. Dus hij was superzuinig.
7: Hij was superzuinig, blijkbaar.
6: Ja, ja. Ja, en rijk word je niet van veel verdienen. Helpt wel mee. Maar dan wou je wel niet uitgeven, toch?
7: Dat ook.
6: Ja, ja. Zo, en hoeveel zoons had jouw grootvader?
7: Als je het hebt over mijn grootvader, Dan gaan we dus weer een generatie terug. Dat waren twee zoons, twee dochters.
6: Ah ja. Dus hij hoeft ook niet aan zo heel veel zoons te schikken.
7: Ja, nee, daar heeft het over mijn overgrootvader.
6: Ja?
7: Dan, die had... en dat is misschien wel leuk om te vertellen. Sowieso twee zonen Jan.
6: Ah, oh, twee zonen Jan. Dan gaan we zo meteen nog verder praten.
7: Helemaal goed.
6: We gaan eerst naar jouw eerste muzieknummer luisteren, Jan. Ja. En dat gaat worden...
7: Dat gaat Johnny Cash worden, Folsom Prison Blues. Een nummer waarmee ik opgegroeid ben.
6: Ja, vind je mooi?
7: Vind ik mooi. Is ook eigenlijk, ja, is dan de muziek van mijn vader. En zoals ik al gezegd, mijn hele jeugd... de bandjes in de auto, op reizen en als we onderweg waren. Ja, dat was een heleboel, was Johnny Cash.
6: We gaan naar Johnny Cash luisteren.
0: I'm Johnny Cash.

for moving, and that's what soldiers mean.

0: Ja, luisteraars, wij praten vandaag met onze stadsomroeper, Jan Veen. En hij heeft er iets verteld over zijn overgrootvader en zijn grootvader. En hij vertelde zojuist dat jouw opa toch, hè? Die had twee zoons die Jan heten.
1: Overgrootvader?
0: Ja, overgrootvader had twee zoons die Jan heten. Nou, ja. Leg me dat eens uit. Weet je er iets van?
1: Ja, wat ik ervan weet is dat in dat gezin... Want ik heb zelf ook het genealogisch onderzoek naar mijn familie gedaan. Zijn aardig wat kinderen geboren. Niet allemaal hebben het overleefd. En op een gegeven ogenblik waren de namen op... want alles moest benoemd worden natuurlijk. En op een gegeven ogenblik waren de namen op bij de heren. En werd er weer een zoon geboren. Ja, dan zijn ze weer opnieuw begonnen. En dat werd dus weer een Jan.
0: Oh.
1: Waardoor er dus inderdaad... op een gegeven ogenblik dus vader Jan was. Grote Jan, dat was dan de oudste Jan. En kleine Jan, en dat was dan de jongste Jan. Maar zoals ik al zei... Kleine Jan was mijn grootvader. En dat is een hele jongen geworden, maar hij stak boven de rest uit.
0: Ja. Werd hij dan ook in de praktijk bijvoorbeeld als roepnaam Jantje genoemd? Of weet je dat niet?
1: Daar heb ik eigenlijk geen weet van hoe dat precies gegaan is. Maar ik weet wel dat als er om Jan geroepen werd in, in die familie... dat er ongetwijfeld wel iemand kwam.
0: Ja, precies. Ja. Het is wel heel merkwaardig, hè? Maar wel een mooi verhaal. Heel typisch.
1: Ja, het allerleukste is eigenlijk... Ik ben natuurlijk ook een Jan. Mijn grootvader was een Jan. Mijn overgrootvader was een Jan. En daartussen zit dan nog één tussen. En dat is mijn vader.
0: Ja.
1: En toen die benoemd moest worden... was net inderdaad de vrouw van mijn overgrootvader overleden. Dus moest die benoemd worden. En dat is dus een Geert geworden.
0: Ja, precies. Ja, Jan, Geert-Jan.
1: Nou, het is Geertruid. De vrouw van mijn overgrootvader was een Geertruida Elsina Das... En ja, dan heb je het probleem, wat maak je daarvan? Want het is geen dochter geworden, het is een zoon geworden. En dan werd dus Geert Elsines.
0: Ah ja, dus op die manier hebben ze het opgelost.
1: Op die manier hebben ze dat opgelost, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: En Jan, zijn jullie Oldamsters van origine? Of waar komt jouw familie vandaan?
1: Ja, dus zoals ik al verteld heb... lagen de schepen eigenlijk allemaal in Pekela... maar het was een schippersfamilie. Dus kinderen werden nogal eens geboren op de plekken waar het schip lag. En daardoor kan ik dus zeggen dat mijn vader dus niet is geboren naast... maar in het Pekelderdiep op het schip van zijn ouders.
0: Oh ja, dus je was een
1: vader thuis. Dat is dan een echte Pekelder.
0: Ja.
1: En van lieverlee zijn wij als familie wel Oldamsters geworden. Want toen ik 13 was, ben ik hier naar Winschoten verhuisd. En zo zijn wij eigenlijk een Oldamster familie geworden. Maar dan wel met de roots heel hard in Pekela.
0: In Pekela, oké. En die schepen, jouw familie zat op de binnenvaart of ook op de buitenvaart?
1: Over het algemeen op de binnenvaart. Maar een oom van me heeft bijvoorbeeld wel inderdaad de zeevaartschool gedaan. En heeft nog een tijdje op de wildevaart gezeten. Maar ook die is uiteindelijk naar de wal gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben van de eerste generatie die eigenlijk niet meer op een schip gezeten heeft.
0: Och. En jouw vader is wel op een schip geboren. Maar is hij ook nog schipper geworden? Of heeft
1: geweest. Dat, mijn vader is dan van de generatie waarbij de schepen de familie uitgingen. Maar hij heeft nog wel op de schepen gevaren, ook als kind. Want toen mijn overgrootvader overleed, was het nog wel een schip in de vaart van hem. En die lag bij een boer. Dus daar werd mijn vader op pad gestuurd. Hij was 15. Om het schip te laden en op gang te brengen.
0: Ja.
1: En dan is het uiteindelijk door waarschijnlijk een van zijn ooms inderdaad naar zijn bestemming gevaren. Maar op die manier ging het toch nog steeds.
0: Ja, precies. En wat was het goed wat jullie vervoerden, wat jouw familie vervoerde? Want we moeten over de familie praten, hè?
1: Ja, toen ging het een heleboel hier in de omgeving. Dus dan praat je over stro, aardappelen. Ander stuk goed.
0: Ja. Maar geen turf of zo? Of was dat al lang achter de rug? Of?
1: Ik denk dat die turfvaart toen langzamerhand al wel ten einde was.
0: Ja. Maar ja, stro en aardappelen moest ook vervoerd worden, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. Als jij dat zo vertelt, hè, doet jou dat nog niet? Want jij hebt niet meer op de vaart gezeten. Maar is dat toch iets wat in de overlevering bij jou toch nog wat teweeg brengt?
1: Nou ja, het is altijd die... Het is altijd gewoon die hang naar schepen, naar water. Voor mezelf, als ik tot rust wil komen, dan zoek ik ook water op. Zoals ons eigen Oldam meer, maar ook inderdaad gewoon naar zee rijden.
0: Ja.
1: En die staat een zeil. En met vakanties ook graag aan het water.
0: Ja. Heb je ook nog een plezierbootje?
1: We hebben nog één boot in de familie zitten eigenlijk.
0: Okay.
1: En die ligt hier ook bij het Oldammeer.
0: Aha. En dat is ook nog zo eentje met masten erop?
1: Nee, dat is geen... Er zit wel een kleine mast op, maar het is een motorbootje.
0: Ja?
1: En die zit nog in de familie. Daar maken we, als we de kans hebben, allemaal dan gebruik van.
0: Ja, en dan ga je varen op het Oldammeer?
1: Ja, dan varen we op het Oldammeer, maar... Ja, ik sluit ook niet uit in de toekomst dat er nog wel een bootje van mezelf komt.
0: Toch wel. Het blijft kriebelen in het bloed.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat, ik zeg altijd, bij ons in de familie, er zit nog een deel water van Pickle the Deep in. Dat qua bloedstroom, want dat kan bijna niet anders.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Jan, jij woont dus in Winschoten. Getrouwd, kinderen...
1: Ik ben niet getrouwd. Ik ben wel al 17 jaar samen met Marjan. En we hebben samen geen kinderen.
0: Ah ja, ja. Dus na jou sterft niet de familie uit. Want er zijn voldoende neven en nichten, ga ik vanuit.
1: Er zijn neven en nichten, dat klopt. En het grappige is... daarvan studeert er alweer eentje maritieme technologie. Dus ook dat gaat verder.
0: Oh ja. Dat kan niet missen, hè?
1: Dat kan niet missen.
0: Ja. Leuk. Ja. Nou, mooi Jan. We gaan luisteren naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is eentje inderdaad die echt mij... Dat zoals begonnen met inderdaad Johnny Cash. Dan word je 16, dan ga je eigen muziek uitkiezen. En dan ga je toch een tandje harder als wat je vader luisterde. Het volgende nummer is van AC/DC en dat is Thunderstruck.
0: Tandje harder als vader.
1: Ja, zeker weten.
0: Was er zeker heel blij mee.
1: Hij noemde het meestal ketelmuziek.
0: Ja. En dan goed hard?
1: Ja, dat als ik de kans kreeg wel, ja.
0: Ja, precies. Nou, we gaan luisteren. Ik mag niet ketelmuziek zeggen, maar we gaan luisteren naar AC/DC.

0: Nou, vertel me nou eens, Jan. Jij bent zo'n rustig persoon. En dan deze muziek. Ja. En je geniet ervan.
1: Zeker weten. Niet alleen van AC/DC. Maar inderdaad, hard rock in het algemeen. Ja, iedereen heeft een uitlaatklep nodig, moet je dan zeggen. En ik denk dat dit een van mijn is.
0: Ja, dat blijkt wel zo te zijn. Heb je ze ooit live gezien?
1: Ik heb ze 3 keer live gezien zelfs, AC/DC. Thunderstruck is van ongeveer toen ik 16 was. Daarna zijn ze met dat album op tour gegaan. Daar kwam mijn live album uit. Die heb ik natuurlijk ook meteen inderdaad toen gekocht. 2 dagen zitten luisteren van dubbel album. En daarna was het klaar eigenlijk. En was ik AC/DC-fan.
0: Ja, hè?
1: En doof voor 3 dagen. Want ik heb hem op een koptelefoon moeten luisteren. Want ja, de rest van de familie was toch niet helemaal fan van deze muziekstijl.
0: Ja, die dacht er een beetje anders over.
1: Maar ja, na dus 3 keer live gezien. En ja, een heleboel met die band meegemaakt. Van de laatste keer inderdaad. Dat was iets wat ik als fan ook niet gewend was. Zaten er opeens pauzes in het concert.
0: Oh, dus?
1: Zo'n 1,5 jaar later bleek dat een van de gitaristen en oprichters min of meer half de man op het podium stond. Oh, en die is ook vrij kort erop overleden.
0: Ah, dat is wel jammer. Ja.
1: Dat is heel jammer.
0: Ja. Dus er moest iedere keer eventjes weer opgestart worden.
1: Er moest even gecheckt worden of hij letterlijk inderdaad nog de nummers wist die hij moest gaan spelen. Wat extra vreemd is, aangezien hij ze zelf geschreven heeft, grotendeels.
0: Ah, jammer. Ja, het kan gebeuren, hè?
1: Ja, het gebeurt.
0: Ja. Oké, Jan. Jij groeit op in Pekela, naar de rand verder in Oldambt. Jij bent natuurlijk hier naar school gegaan. Heb gestudeerd.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben ooit begonnen met rechten. Maar kwam erachter dat dat niet helemaal mijn ding zou worden. En toen ben ik overgestapt naar informatiekunde. Ofwel toegepast ICT. En daar ben ik uiteindelijk in afgestudeerd. Wat ik ook niet zo heel vaak gebruik. Maar wat wel zo is, ik ben doctorandus in de letteren. En van daaruit ben ik dus gaan zoeken naar werk. Heb nog een hoop andere dingen geleerd in de loop der tijd. Want als informatiekundige ben ik vooral bezig met het maken van en het ordenen van informatiesystemen. Meer weten over de onderliggende techniek. Ik ben van nature behoorlijk nieuwsgierig aangelegd. Dus daar heb ik ook mijn certificaat in gehaald. Dus ben ik ook systeem- en netwerkbeheerder. Opleiding.
0: Wat dat betreft heb jij een hele brede opleiding dus.
1: Ik heb me steeds breder gemaakt eigenlijk vooral. Vanuit mijn aangeboren nieuwsgierigheid wil ik toch weten hoe het werkt.
0: Ja.
1: En dan krijg je dus dat je uiteindelijk heel breed in je kennis uitkomt.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: En die ICT is natuurlijk geweldig breed.
1: Dat sowieso ook. Het is nog breder dan wat ik zelf kan en weet.
0: Ja. Hoe hou jij jouw kennis op peil? Ga je nog steeds verder met bestuderen of uitvinden of zo?
1: Voor een deel en grotendeels is dat inderdaad iets voor mezelf om te doen. Heb ook inderdaad wel extra cursussen gevolgd. En op die manier is het toch inderdaad, hoop je het een beetje bij te kunnen houden, maar dat is toch best lastig.
0: Ja, hè? Ja.
1: En dan probeer je thuis ook gewoon dingen uit. Qua netwerken vooral. En dan is het mijn partner die dan vaak zoiets heeft van nee. Anders dan heb ze eigenlijk al heel snel klaar met een boormachine om allerlei draden te gaan trekken. En voorlopig weet ze dat nog tegen te houden.
0: Toch wel, ja.
1: Toch wel.
0: Maar hoe is het dan mogelijk om in jouw beroep bij te blijven?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Het makkelijkste is als je inderdaad zelf aan het werk bent. En helaas ben ik dat niet op het moment. Maar op die manier hou je het bij door projecten te doen, door dingen te doen. Een van de projecten die ik zelf op stapel heb staan is bijvoorbeeld weer voor mezelf een website maken. Die heb ik een tijdje gehad. Is daarna de deur uitgegaan, maar die wil ik toch weer terug hebben. Ook gezien alle dingen die nog op stapel staan voor mezelf. Zoals de reis naar Engeland die in september gaat volgen. is dat toch ook alweer een manier om iedereen op de hoogte te houden.
0: Ja, ja.
1: En dan is het handig om een website te hebben.
0: Ja, precies. Dus je bent ICT'er. Ja. Je hebt een doctorandus in de letteren, begrepen.
1: Ja,
0: dus,
1: als toegepast ICT'er inderdaad.
0: Ja. Oh, oké, okay. Ja, precies. En ja, het is voor mij even een wereld waarvan ik denk van hoe breed is die wel niet? Het lijkt me zo breed.
1: Het is ook heel breed. De ICT als... Ja, er is bijna geen definitie te maken van de ICT. Als je kijkt naar hoe breed dat die is. Ik noem ook altijd van de ICT is zo'n beetje de enige bedrijfstak in Nederland waarbij specialismen sowieso subspecialismes hebben. Ik ben dan ook programmeur. Ik heb ook gewerkt als programmeur. Maar ja, dan sowieso dan ga je meteen wel uit elkaar. Zo van ja, oké, je hebt die taal gehad. Je werkt met dat. Er zijn gewoon grote bedrijven die hun eigen talen hebben opgezet. En alles wat je kan doen in hun programma's is dan in hun eigen taal.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan, daar kun je in specialiseren.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan ook zeggen van nee, ik ga alle talen die inderdaad niet vastzitten aan een groot bedrijf. Of wat minder vastzitten aan een groot bedrijf. Ga me daarin specialiseren. Dat heb ik zelf dus ook gedaan. En dan ga je daarin. Dat wordt dan of in de IT de open source gemeenschap genoemd.
0: Ah ja, ja, ja. Nou, het wordt heel moeilijk voor mij. Laat het maar eens even over jouw andere kant hebben. Want die heb je ook, hè? Jij bent stadsomroeper. Jij bent de opvolger van...
1: Mijn vader.
0: Van jouw vader, Geert. Ook een heel bekende persoon hier in Winschoten. Jarenlang stadsomroeper geweest.
1: Ja.
0: Ja. Wat deed jouw vader trouwens voor zijn werk?
1: Nou, als je het hebt inderdaad over het stadsomroepen en hoe word je dan stadsomroeper. Hij was altijd de bode van het gemeentehuis.
0: Ah, zo.
1: En wat ik hem ken, ook al uit Oude Pekela, altijd aan het organiseren. Zo is hij ook in het toenmalige Adrillencomité terechtgekomen. En toen wijde Bert van Vondel niet meer voorop konden als zijn eigen creatie, het Adrillenbroertje Popko, moest er iets nieuws gezocht worden. Er werd Geert in eerste instantie gevraagd om het uniform weer aan te trekken van bode, terwijl hij daar al gestopt was. Daar hoorde dan de legendarische uitspraak bij: ik ben Heintje Davids niet. Dus dat werd het niet. En toen werd door iemand, en voor zover ik weet was dat Henny Lemijn, de journalist, die ook betrokken was bij het Drillencomité, werd toen bedacht: waarom ga je niet als stadsomroeper? Want zoiets heb je ook al gedaan bij het jubileum van het stadhuis, toen je nog op gemeentehuis werkte. En de rest is geschiedenis.
0: Dus toen was het ineens, was hij stadsomroeper?
1: Toen was hij stadsomroeper. Toen hebben we dat in eerste instantie zelf opgebouwd hier in de omgeving. Want hij werd vrijwel direct ook voor andere dingen gevraagd, behalve dat drillen. En na een paar jaar kwam ik toevallig in een dagblad kwam ik een stuk tegen over het Nederlands Omroepersgilde, de eerste vereniging. En daar is hij toen bij aangesloten, maar daarvoor moest hij wel een officiële aanstelling hebben. En toen is het vanuit het Adrillencomité is het eigenlijk overgegaan op de gemeente.
0: Ah, zo. Dus hij was eerst bij het Adrillencomité, werd daar... Ja, om een of andere reden stadsomroeper, omdat het goed even uitkwam. Uiteindelijk is hij dus de officiële stadsomroeper geworden.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja. En benoemd door het gemeentebestuur of door het college? Of,
1: benoemd door het college.
0: Ja, ja, precies. Ja, en toen kon hij los.
1: Nou ja, toen kwam dus inderdaad het hele verhaal van de eerste vereniging van het Nederlands Omroepersgilde kwam daarbij. En toen kreeg hij dus door dat er een heleboel collega's in de landen waren. En eigenlijk daarna ook ver daarbuiten. Maar toen kwamen dus inderdaad de wedstrijden ook om de hoek kijken.
0: Ah ja, ja, ja. En er was nog nooit een stadsomroeper geweest in Winschoten. Dus hij was de eerste.
1: Hij was de eerste moderne.
0: Oh, de eerste moderne. Okay.
1: Want natuurlijk heeft Winschoten heeft stadsomroepers gehad. In het verleden.
0: Want?
1: Iedere stad of dorp had een omroeper. Maar die had je nodig om inderdaad het nieuws te vertellen. de wetten te vertellen en wat er verder nog eigenlijk allemaal omgeroepen kon worden. En daar was dus altijd iemand aangesteld en dat heb ik ook inderdaad zelf vast kunnen stellen. Want ik heb daar dus ook onderzoek naar gedaan. Naar wat er aan omroepers in Winschoten geweest is. En ik heb voor de 19e eeuw heb ik daar een... En voor eigenlijk de echte stadsomroepers, dus vanaf dat Winschoten stad werd, heb ik daar nou een vrij aardig beeld van.
0: Oh ja? Ja. Dus door de loop van de eeuwen heen is het gewoon echt een beroep geweest?
1: Het is altijd een bijbaan geweest. En dat is het nu nog steeds in feite. Het is een bijbaan geweest voor mensen, behalve, en dat is dan inderdaad mijn bel. Daar staat ook de naam van een omroeper op. En die staat daarop als assistent van de klufmeesters. De klufmeesters, de wijkburgemeesters.
0: Ook wijkburgemeesters, oké.
1: Ja, zo kun je ze eigenlijk omschrijven. Want Winschoten was toen opgedeeld in 4 of 5 kluften.
0: Ja, en in welke tijd praat je dan over?
1: Dan hebben we het over midden 19e eeuw. Want de bel is uit 1840, 45, zoiets.
0: Oké, zo lang al.
1: Ja. En daar staat een heel verhaal op.
0: En Winschoten was dus opgedeeld in een stuk of 4 kluften?
1: Juist.
0: Ja.
1: En die hadden allemaal inderdaad een kluftmeester, een soortement van wijkburgemeester daardoor. Want het waren dus wat groter dan alleen één wijk. En die hadden dus een omroeper en op een gegeven ogenblik een assistent. Die zichzelf, ben ik later ontdekt, ook wel plaatselijk omroeper noemde. En die staan allemaal met name op die bel. Die is opgedoken door Oud Winschoot. En daarna op een gegeven ogenblik is er een replica van aan Geert overhandigd. En die bel die gebruik ik ook nog steeds.
0: Oké, want de originele wordt niet meer gebruikt.
1: De originele is voor twee handen gebruik. Wat vrij onhandig is voor een omroeper. Aangezien hij ook nog inderdaad zijn tekst heeft. En dan die bel. En hij is sowieso heel teer en vrij uniek.
0: En zwaar misschien?
1: Dat is de replica ook.
0: Oké.
1: Dus dat hebben we niet op kunnen lossen. Hij is behoorlijk zwaar, mijn bel.
0: Oké. Sorry. Geert, voor we weer verder gaan, ga je eerst naar jouw derde nummer toe.
1: Ja.
0: Oh, sorry, ik zeg Geert. Ik bedoel natuurlijk de zoon van Jan.
1: Klopt. Dus naast de wat hardere kant van de muziek ben ik op een gegeven ogenblik ook geïnteresseerd geraakt in wat dan vaak folk of neofolk heet. En een van de beste en leukste bands komt gewoon uit Groningen en heet Rapalje. Ik heb gekozen voor het nummer Queen of Argyll.
0: Nou, Rapalje, geweldig. Nu gaan we het horen.

0: Dat was Rapalje. Geweldige band, hè?
1: Zeker.
0: Het is altijd genieten als je er zijn en als je erbij mag zijn.
1: Ja, live hebben ze gewoon een enorme reputatie en die is absoluut terecht.
0: Ja, want ze komen ook, ze zijn vaak in Winschoten ook geweest, hè? Op het Middeleeuws Festival, op het Keltisch Festival in Bad Nieuweschans destijds.
1: Ja.
0: Dus we hebben er al veel van kunnen genieten.
1: Nee, hier in Winschoten, dat hebben ze 1 jaar opgetreden en dat optreden was 3 jaar in de maak. Er zat nog corona tussen.
0: Oh ja, precies.
1: Een dubbele boeking, waardoor we uiteindelijk 3 jaar op hebben moeten wachten. Maar het optreden was geweldig.
0: Ja, precies. Ja, oké. Jan, we gaan verder met het stadsomroeperschap. Je hebt het destijds overgenomen van jouw vader. Vertel, hoe ging dat? Want was het iets wat jij al lang leuk vond om gaan te doen? Of heeft jouw vader jou overgehaald? Of was er een vacature waarop je gesolliciteerd hebt? Hoe ging het?
1: Hoe ging dat? Op een gegeven ogenblik werd mijn vader ziek. En hij is omroepen gebleven totdat het echt niet meer kon. En ik ben eigenlijk vanaf het allereerste begin ook betrokken geweest bij zijn omroeperschap op de achtergrond. Ik heb jarenlang, ook toen hij met wedstrijd door het land ging, heb ik als foto's van hem gemaakt en ook van de andere omroepers. Ik was dus al een bekend gezicht in de omroeperswereld wat dat betreft. Heb ook teksten voor hem geschreven. Ik was degene die eigenlijk al zijn persstukjes schreef. En op die manier deed ik eigenlijk alles behalve omroepen. Ik ben wel eens betrapt dat ik gewoon letterlijk inderdaad zijn tekst mee kon.

0: Maar ik ben natuurlijk een stukje groter als mijn vader. Dus was de vraag of ik eigenlijk wel eens in zijn uniform past. Hij is wel meteen inderdaad gaan melden ook bij de gemeente zo van... ja, Jan wil me opvolgen. Hoe vinden jullie dat? En het antwoord was toen nog van burgemeester Pieter Smit. Als er eentje jou op moet volgen, dan is het je zoon. Dus het is toen heel snel gegaan. Ik heb een foto van mezelf gemaakt, of laten maken door Marjan, mijn partner, dat ik wel degelijk in het uniform paste. Die heeft hij meteen op Facebook gegooid. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar daarna was dus iedereen geïnteresseerd en wist iedereen dat ik hem op ging volgen. Dus aan het einde van dezelfde week stond ik al inderdaad in de hal van het gemeentehuis minister Roep te doen voor de genodigden van de avondvierdaagse. Toen ben ik daar dus voor het eerst voorgesteld als de nieuwe omroeper. En toen was ik ook al op RTV Noord geweest, want die sloeg ook meteen aan. En ja, daarna was ik de omroeper.
1: Ja, precies. Jij zei net van, daar heb ik mijn eerste roep gedaan. Hoe klinkt die?
0: Hoe klonk dat?
1: Doe hem eens.
0: Nou, die eerste roep van toen, die zou ik niet zomaar mee kunnen doen. Dat was heel kort. Ik klink nou sowieso niet meer als toen.
1: Oké, nee, dat is al wel. De stem verandert ook door de loop van de jaren wat misschien?
0: De stem verandert wat niet alleen door de loop van de jaren. Maar op dat moment wist ik ook nog helemaal letterlijk niet inderdaad wat ik... met mijn stem kon doen.
1: Oké, het was uitproberen.
0: Het was echt uitproberen. Okay. Dat was echt kijken van hoe het gaat klinken. En dat wist ik toen zelf ook nog niet.
1: Ja, maar nu wel.
0: Nu weet ik een stuk beter wat mijn stem doet.
1: Voordat we naar jouw volgende nummer gaan. Hoe klinkt jouw roep? Gooi hem er eens uit.
0: Nou, het belangrijkste is natuurlijk het begin. En dus tegenwoordig is dat boeren, burgers en buitenlui. En zoals ik hoor mijn stem vandaag is het niet helemaal.
1: En dan gaat het harder.
0: En dan gaat het een stuk harder. Maar ik denk dat we dan inderdaad Ronnie de technicus kopzorgen bezorgen.
1: Oh, okay.
0: Dus dat gaan we maar niet doen.
1: Zullen we maar niet doen. Oké, okay. We gaan naar jouw volgende muzieknummer.
0: Ja, en dat is een speciale. En die is eigenlijk inderdaad speciaal ook voor mijn partner, voor Marjan. 17 jaar geleden woonde ik in Zeist. Werkte daar toen voor een groot IT-concern. En via internet kwam ik dus inderdaad in contact met Marjan. Heel lang met elkaar gekletst. Via wat toen nog Messenger heette. En op een gegeven ogenblik zat zij een bepaald nummer op repeat. En toen wist ik dat het tijd werd om eens terug te komen naar Winschoten. Want ze kwam dus de benen uit dat kanaal. Waar ik zelf ook geboren ben. Om eens een date te regelen. Die hebben we hier in Winschoten gehad. En sindsdien zijn we bij elkaar vanaf de eerste date.
1: Ja.
0: En het nummer wat ze opzetten was van David Guetta en Kelly Rowland. En dat, dat nummer heet When Love Takes Over.
1: Heel speciaal.
0: Heel speciaal.

0: Zo, en nu hopen we maar dat Marjan heel blij is met dit nummer, of blij van wordt, hè?
1: Dat worden we nog steeds allebei.
0: Oké, hartstikke mooi. Jan, we gaan al naar ons laatste blokje toe. Zo snel gaat het vandaag. Ja. Jij bent nu al, hoe lang stadsomroeper?
1: 9 jaar.
0: 9 jaar alweer. Ja, ja. Wat is er nou echt zo leuk aan dat stadsomroeperschap?
1: Leuk aan het stadsomroeperschap is eigenlijk dat je sowieso mensen altijd blij mag maken. Eigenlijk altijd wat leuks te vertellen hebt. En dat je op allerlei plekken terechtkomt die je niet meteen verwacht.
0: Oké, ja.
1: Als voorbeeld, mijn eerste twee opdrachten dit jaar als omroeper waren eerst voorlezen in de school. En dan maak je ook bijzondere dingen mee, vooral als kinderen ook vragen mogen stellen. En de tweede was het openen van een zwemwedstrijd.
0: Oké, kijk. Ja, en dat met boerenburgers buitenlui?
1: Zeker weten.
0: Ja, mooi.
1: En daarna mocht ik zelf een zwemwedstrijd starten. Nou, dat verwacht je ook niet dat je dat vaak te doen krijgt.
0: Nee, precies.
1: Maar dat verwacht je eigenlijk helemaal niet dat je dat ooit gaat doen.
0: Ja, ja. Ben je ook in te huren dus?
1: Nou, ik zou het niet inhuren willen noemen. Sowieso in de gemeente Oldam vraag ik er geen geld voor. En eigenlijk wat ik doe is dan een vrije gift. En dan heb ik op mijn LinkedIn, wat eigenlijk mijn professionele pagina staan, drop en chocola verslaafd.
0: Oh,
1: wat
0: ja.
1: Goed.
0: Ja.
1: En dat heeft dan heel voordeel heeft een groot voordeel bij het bedenken van de giften. Dat heeft me aardig wat chocola opgeleverd.
0: Ja, dat is wel een hele mooie.
1: En af en toe ook droppen trouwens.
0: Ja, precies. Maar treed je dus ook al in de dorpen op?
1: Zeker weten. Ik noem mezelf ook altijd de stadsomroeper van Winschoten in het Oldambt.
0: Ah ja.
1: En dus als ik uitgenodigd word, want ik ben nooit ongenodigd gast. Dan kan dat ook zeker in het dorp. En men is ook vrij om contact op mij te zoeken als men daar een evenement heeft waar men mij nodig heeft. En wat ik merk de laatste tijd is, omdat ik een van de weinige omroepers nog ben die actief is, dat ik ook wel eens buiten Oldambt optreed.
0: Oké, ja, ja. Je doet ook mee aan wedstrijden?
1: Ja.
0: Ja. Die zijn van het Omroepersgilde?
1: Die zijn van het Nederlands Omroepersgilde.
0: Ja.
1: Daar wordt een Nederlands kampioen en sinds de samenwerking met het buitenland echt door aan het starten, eerst met Duitsland en bijvoorbeeld België, hebben we ook inderdaad een internationaal kampioenschap. Dat noemen we het kampioenschap broederschap. Dat is Nederland en dat gaat over meerdere wedstrijden. Zoals dit jaar hebben we nou 4 van de 5 gehad. En die zijn echt overal.
0: Ja.
1: En ja, internationaal is er ook van alles mogelijk. En dat gaan we dus ook zien. Want in september gaan we Jan en ik naar Engeland.
0: Oh, leuk. Nou, heel veel succes, Jan. Ja, en dan is nou de tijd gekomen dat ik jou moet gaan bedanken. Of ga bedanken. Dank je wel dat je hier jouw verhaal hebt willen doen. Nou, ik heb natuurlijk nog hartstikke veel vragen, maar ja. Een uur is ook maar een uur, hè? Was een uur op een mensenleven. Nee. Maar dankjewel dat je hier hebt willen komen.
1: Geen
0: en
1: dank.
0: We gaan Ronnie bedanken, onze technicus, voor de techniek. En we gaan onze luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze uitzending van Focus. Volgende week is er weer een nieuwe Focus te beluisteren met weer een nieuwe gast. Dank u wel allemaal. En ik zou zeggen, we gaan naar het laatste nummer van Jan Veen, onze stadsomroeper, waar we eigenlijk met z'n allen best een beetje of wel heel veel trots op zijn. Jan, wat wordt jouw laatste nummer?
1: Ja, ik luister ook Nederlands. Alleen dan wel vandaag Nederlandse rock. En dus het laatste wordt De Dijk en dat wordt Dansen op een Vulkaan.

0: Het is nu 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama. Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's.

0: Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noaline van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1559.

begonnen vanavond met Scorpio Rising uit 1991. We hoorden Christopher Holliday altsax, Brett Meldau piano, John Webber bas en Ron Savage drums. Christopher Holliday is een Amerikaanse alt-jazz saxofonist. Qua stijl richt hij zich op Jackie McLean. In 1988 werd hij lid van de big band van Maynard Ferguson. Hij trad op met Mark Feldman, Wallace Rooney, Cedar Walton, John Lockwood, Kenny Werner en Scott Robertson onder andere. In 1997 begon hij te werken als leraar en muziekdocent. Gianni Cassola was een Italiaanse jazzdrummer. Hij verscheen in de jaren 50 aan het Milanese jazzfirmament en trad op met Franco Cerri. Later speelde hij bij Basso Valdambrini Quintet en speelde hij met Chet Baker, Johnny Griffin, Dexter Gordon, Pepper Adams, Art Farmer en Charlie Mariano onder andere. Verder speelde hij bij alle Italiaanse jazzmuzici. Hij overleed op 18 juli jongstleden en werd 88 jaar oud. We draaien uit 1988 On Green Dolphin Street. Massimo Urbani, altsax, Marcello Tonolo, piano, Aldo Zanino, bas en Gianni Cassola, drums.

On Green Dolphin Street werd gespeeld door het kwartet van Massimo Urbani. Op drums hoorden we Gianni Cassola. Pianist Oliver Jones begon op 5-jarige leeftijd piano te spelen. Hij kreeg les van Oscar Peterson's zus, Daisy Peterson Sweeney. Hij trad op met de groep Bandwagon, met Charles Biddle, Fraser McPherson, Clark Terry, Herb Ellis, Hank Jones en vele anderen. Hij overleed op 22 juli op 91-jarige leeftijd. We vervolgen met Tipping Home from Sunday School uit 1991. Oliver Jones, piano, Steve Wallace, bas en Ed Thigpen, drums.

Skipping Home from Sunday School werd gespeeld door het trio van Oliver Jones. Frank Toussa begon op de gitaar, maar switchte in zijn tiende jaren over op de contrabas. Hij werkte bij Paul Blay, Horace Arnold, Dave Liebman, Bob Moses en Dom Romao in de jaren 70. Later trad hij onder andere op bij Richie Bayrach, Booker Irvin, Freddie Hubbard en Art Farmer. Hij stierf op 26 juli jongstleden en werd 79 jaar oud. We horen uit 1978 Piccadilly Lady. Dave Liebman, tenor sax, Randy Brecker, trompet, Richie Bayrach, piano, Frank Toussa, bas en Al Foster, drums.

We hoorden bassist Frank Toussa in het kwartet van Dave Liepen met het nummer Piccadilly Lady. Geraldine Bay was een zangeres en lid van het vocal trio The Bay Sisters, bestaande uit broer Andy en zuster Salome. Ze was getrouwd met bassist Eddie de Haas. Naast zangeres was ze ook organisator van jazzconcerten. Ze stierf op 28 juli jongstleden op 91-jarige leeftijd. We draaien uit 1975 Around Midnight. Andy B. piano en vocals, Salome B. en Geraldine B. beide vocals, Candy Burrell gitaar, Milt Hinton bas en O.C. Johnson drums.

We hoorden Geraldine B. met de B-Sisters in het nummer Around Midnight. Grant Green was een jazzgitarist die verschillende stijlen speelde. Hij maakte in 1959 zijn debuut bij Jimmy Forrest. Hij was een druk bezet man, want hij trad in de jaren 60 op met onder andere Lou Donaldson, Stanley Turrentine, Jack McDuff, Larry Young, Hank Mobley, Lee Morgan en Herbie Hancock bijvoorbeeld. Hij overleed in 1979 en werd 43 jaar oud. We vervolgen met Lullaby of the Leaves uit 1961. Grant Green gitaar, Babyface Willett orgel en Ben Dixon drums.

kwartet van Joe Lovano speelde First Song. We eindigen vanavond met saxofonist Dick Oates. Hij werd in 1977 lid van het Thad Jones Mel Lewis Orkest. Verder werkte hij bij Bob Brookmeyer, Ray Mantilla, Red Rodney, Jerry Bergonzi, Bill Mays en vele anderen. We horen tenslotte vanavond uit 2002 het nummer Jamboree. Dick Oates, Don Braden en Vincent Herring tenor sax, Andy Laverne piano, Jay Anderson bas en Billy Drummond drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

dichtbij laat en je weer vrij maakt. En je op tijd staat, je twijfelt aan of ik echt meen wat ik heb gezegd. En of ik nog steeds wel de echte ben. En of ik niet ren naar de 050 en je niet meer ken als een slechte fan. Maar vannacht is dat allemaal niet de case. Voor nu is het nog nooit zo mooi geweest. Jij en ik, the road can wait. En ben ik voor het

0: Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.